dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Voor dein doet leven voor te kort, voor de ander voor te laat. Dein is blij dat zover is, en de ander is baan. Ik mis dat ik mijn bimie ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

schuil ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestoon. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den ben we met zijn waai. Ik zet alle klokken stil. En ik verneuk me zo dan weer. Waar kwijt het dat mij wil. Het geluk ligt soms zo aardig bij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wiese huis. Den griep ik altijd. Wat doet dus licht, ja, dat is mijn bestond.

0: vaak last.
1: Het is nu 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2:00 instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons.
1: Het is nu 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waar over problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oh ja.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Hete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Hete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Op in een keertje iets heel anders, beste luisteraars. We hebben vandaag de focus op een komende seniorenconferentie gericht. En er zijn nu op dit moment hier in onze studio twee heren die daarover komen vertellen. En dat zijn Henk Kopinga en Nanno Levinga. Ja, de seniorenconferentie zit er al heel snel aan te komen. En jullie zeiden van, oh, mogen wij er eens een keer iets over vertellen? En we hebben toen gezegd, ja, natuurlijk. Want we zijn heel benieuwd wat het allemaal gaat worden. Hè? En of dat mensen er naartoe kunnen, waar het te doen is. En allemaal meer, dus daar gaan we zo meteen over praten. Hartelijk welkom hier.
2: Dankjewel.
1: En we gaan er een leuke wedstrijd... ik wou zeggen leuke wedstrijd. Maar we gaan er een leuke uitzending van maken, natuurlijk. Ja. Ja. Henk Kopinga, jij vertegenwoordigt hier Zavi. Jij gaat zo meteen vertellen wat dat inhoudt. Nanno Levinga, jij vertegenwoordigt hier de seniorenorganisaties. De ANBO PCOB en Senioren Groningen. Jij voert het woord namens allen, heb ik begrepen,
2: okay,
1: toch?
2: Ja hoor.
1: Nou, mooi. Heren, we gaan er van start.
2: Goed zo.
1: Onze gasten brengen altijd iets mee. En jullie hebben ook iets meegebracht. Ik zie bij Nanno al iets heel, ik denk, een beetje ouds. En het zal met zijn jeugd van doen hebben. Dus ik ben benieuwd wat het verhaal wordt. En ik zie bij Henk, ja, het kan niet missen. Van de voetbalvereniging in Gorecht. Wie van jullie wil van start? Ik kijk jullie eens even aan. En dat wordt Henk. Henk, wat heb jij meegebracht?
3: Waarom heb ik een vaantje meegenomen van een Harense voetbalvereniging?
1: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
3: Niet hier, omdat hier in Holland, ik ook in Haren of ruim 40 jaar woonachtig ben. Maar omdat ik daar onder andere ook nog eens keer wethouder ben geweest. En daar is een verhaal over te vertellen bij dit vaantje. Ik werd op een avond, midden in de zomer, verrast dat er in de straat waar ik woon... een groot aantal mensen, aanhangers van de voetbalvereniging Gorecht, aanwezig waren. Die bleven voor mijn huis staan. Toen kwamen de drie heren op mij af en zeiden... wij willen eens even goed met jou praten. Ik zeg, waarover? Ja, jullie hebben een plan in de gemeente. Hè? Jullie willen de vereniging Gorecht... en de tweede Harense voetbalvereniging samen laten spelen op één terrein. En dan moet ons terrein weg. Weg, want dan moeten huizen gebouwd worden. Zo is het. Ik zeg, ja, jullie hebben helemaal gelijk. We zijn er nog niet helemaal uit wanneer en hoe en wat. Ja, zeiden ze, we begrijpen het wel waarom jullie dat willen. En natuurlijk, er zijn veel mensen die graag een huis willen hebben. En zeker ook in Haren. Dus dat begrijpen we allemaal wel. Maar we willen wel een paar voorwaarden stellen. Oh ja? Wat is een van die voorwaarden dan wel, zei ik tegen hen. Wij willen, als wij samen gaan voetballen op één terrein... dan willen wij wel ons eigen kantine houden. Oh. Wij willen niet samen in één kantine met die andere club zitten. Ik zeg, ja, maar we zijn toch in de moderne tijd? Ja, maar dat is traditie bij ons. Dan zijn we onder elkaar en dan kunnen we dingen met elkaar bespreken. Nou, ik zei, ik neem het gewoon mee. Ja, dat zegt een politicus natuurlijk altijd. Ik neem het mee. En hoe is het dan verder afgelopen? Eigenlijk is het na heel lang praten toch voor elkaar gekomen. Men speelt bij de verenigingen nu op één terrein. Dat terrein is wat uitgebreid. En er is nog steeds sprake van twee kantines. En misschien dat ooit, maar dat zou in de toekomst moeten liggen... bij de vereniging nog eens een keer samen gaan. Maar aangezien ik geen wethouder ben, ga ik daar echt niet meer over. Nee, ik begin precies. Daar echt niet aan.
1: Ja, precies.
3: Dat was meteen heel kort bestek het verhaal wat bij dit vaantje hoort.
1: Oké, en wat jou destijds dus best veel gedaan heeft. Want anders zou je het nu niet meegebracht hebben.
3: Ik heb dit vaantje een prominente raam voor een raam gehangen. En daar hangt hij eigenlijk met enige regelmaat nog steeds.
1: Oké. Mooi verhaal, Henk.
3: Het is een aardig verhaal, ja.
1: Ja, en ook toen was het dus al het snakken om woningen.
3: Toen net ging het ook al over woningen. En ik kan er nog even bij zeggen... het terrein wat vrijgemaakt moest worden voor woningen... was eigendom van de gemeente Haren.
1: Ja,
3: dat was in de goede oude tijd dat Haren nog een zelfstandige gemeente was. Oei. Wil ik er graag even bij zeggen.
1: Ja. Echt Haren naar Nanno, hè?
2: Natuurlijk.
1: In hart en ziel, dat nou, zijn duidelijk precies, te horen.
2: Precies.
1: Nou, Henk, dank je wel voor jouw verhaal.
3: Okay.
1: We gaan het verhaal van Nanno. Nanno, wat heb jij meegebracht?
2: Nou, ik heb even gezocht in de jeugdcentimiteit, hè. Dat we zeggen, nou, we hebben dus, ik heb Lego meegenomen. Ik zit namens senioren Groningen in de werkgroep. Met Savi en met Anbo PCOB. En we zitten in de werkgroep. En dit jaar hebben we dus wonen op onze lijst staan. Om dat dus uit te diepen. Nou, het bouwen zit eigenlijk met mijn hart. Ik kom uit de aannemersfamilie. Ik ben later ook aan huizenbouwen geweest. Ik heb bij een groot bouwbedrijf gewerkt. Grote woningen gebouwd in Delfzijl hebben gebouwd. In Haren hebben gebouwd. En dat spreekt me ontzettend aan. Vandaar ook dus dat ik nog Lego meegenomen heb. Een flat. En als we moeten vaak een keuze maken, hoe willen wij wonen? Daar gaat onze conferentie ook over. Hoe willen wij wonen? Nou, veel gemeenten willen graag hoog bouwen, flats bouwen. Maar als je dus één keer laag, gewoon een beetje ruimte hebt, dan is het soms wel beperkend. Dan is die is zo allemaal op elkaar en met al die VVV's erbij dan. Hè? Vereniging van Eigenaren. Ook op de conferentie die we in Oude Pekelen hebben gehad, hebben we ook dit aangesneden. En zei, nou, ik kan me toch niet voorstellen dat ik op een flatje ga wonen met een kleine balkon erop en daar moet ik maar wonen.
1: Ja.
2: Dat zie ik helemaal niet zitten. En we hebben denk ik als ouderen te weinig alternatieven waar we over die ons worden aangeboden. En de Knarrhof zou heel belangrijk zijn, denk ik, bezig om gezegd.
1: En daar gaan we zo meteen over doorpraten.
2: Natuurlijk,
1: Nanno, hè?
2: En misschien nog meer mogelijkheden.
1: Maar ik zie wel dat jij wel een heel kleurrijk huis hebt gemaakt van jou.
2: Absoluut.
1: Dat betekent iets, want senioren worden altijd gezien als grijs en donker en donkerblauw en zo. Maar bij deze kleuren worden ze allemaal vrolijk.
2: Precies. En het staat ook op de kops van de gevel, geloof ik.
1: Huizen veel geluk.
2: Precies.
1: Nou, mooi. Dankjewel voor jouw verhaal.
2: Oké.
1: We gaan naar het eerste muzieknummer luisteren. En Nanno, jij mag jouw eerste nummer aan gaan kondigen.
2: Het is de nacht. Dat is echt een meezinger. We moesten laatst zingen in een bejaardenhuis. We moesten allemaal meezingers doen. En als dit dan gaat zingen, dan gaat iedereen gaat dan meedoen. En ik ook voor ons publiek hier voor de radio. Dus misschien ook eens een keer om mee te zingen. Daarom heb ik gekozen.
1: Oké, en het is van?
2: Guus Meeuwis. Het is de nacht.
1: Het is de nacht. Hele bekende, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, dat was de nacht.
1: Nou.
0: De nacht is alweer voorbij en we zitten hier overdag in de studio.
1: Onderlicht, ja.
0: Ja, precies. De beste luisteraars, we praten vandaag met Nanno Levinga en met Henk Kopinga. Beide heren zijn vertegenwoordigd hier omdat ze een seniorenconferentie aan het organiseren zijn, waar iedereen natuurlijk bij mag zijn. En ook vanuit het seniorenbestand van onze provincie. En we gaan verder met het gesprek. We hebben net dus het meegebrachte voorwerp besproken. En nu gaan we verder met, wat zijn jullie roots nou? Zijn jullie zomaar senioren? Of hebben jullie een achterban of een vereniging? Of hoe moeten we dat zien? Ik begin met Henk, met Xavi.
2: Ja, ik ben wel een senior. Die leeftijd heb ik inmiddels zelf bereikt. En ik ben nog redelijk gezond. Maar ik ben al heel lang, sinds ik niet meer actief bezig was in de samenleving, vrijwilliger geweest. En de belangenbehartiging van senioren ging mij zeer ter harte. Ik had ook contact met hen gehad in het verleden. En op een gegeven moment hebben wij een club opgericht van de drie bonden. En die hebben jarenlang allerlei dingen gedaan om een voorlichting te geven, bijvoorbeeld. En toen kwam op een gegeven moment, ik mag wel zeggen,
0: ik hoor jou zeggen drie bonden. Welke waren dat?
2: De ANBO, de KBO en de PCOB. Oh ja. Die hebben zelf. Nou, die club, die stichting die het was, die is op een gegeven moment gezegd, we zijn wel wat klein geworden, we gaan eens zoeken naar partners. En zo is het eigenlijk bij elkaar gekomen dat vier partners om de tafel zijn gaan zitten om te kijken, wat hebben ze samen gemeenschappelijk en kunnen ze niet veel meer dingen samen doen. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen dat ook de provincie, de subsidiegever van deze vier clubs, ook wel een stootje heeft gegeven in die richting. We hebben anderhalf jaar met elkaar gepraat waar we uit wilden komen. En uiteindelijk is het gelukt. En in 8 jaar geleden, is dan die nieuwe club Savi, Zorg en Aandacht voor Iedereen, tot stand gekomen.
0: Ja.
2: En zien, ja.
0: Dus daar staat Xavi voor, Zorg en Aandacht voor Iedereen.
2: Zorg en Aandacht voor Iedereen. En dat iedereen moet je wel zo invullen dat het vooral gaat om mensen die dat ook een beetje nodig hebben. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk zichzelf goed kunnen redden. Maar er zijn ook mensen, ook in onze samenleving, in onze provincie, die dat niet heel goed kunnen.
0: Okay.
2: En die willen wij een stootje meegeven.
0: Ja, precies. En bijvoorbeeld mensen met een beperking, die kunnen ook bij jullie terecht.
2: Absoluut. Ja. Niet alleen als zij lid zijn van een club die bepaalde mensen met een beperking bij elkaar brengt, maar ook richting Xavi kunnen zij vragen om, we zitten hiermee, we zitten daarmee, hoe moeten we dat aanpakken? Hebben jullie contacten met de politiek of met andere organisaties? Ja, die vragen kunnen ze stellen. Maar wat ook mooi is in Xavi, dan zetten wij altijd ook een vraag uit, zeggen, je komt bij ons, wil je niet bij ons een stukje werk gaan doen? En in meewerken zelf. Ja, zeggen ze dan van, nou ja, ja, misschien wel. Ik zeg, kom eens een keer langs, ga eens een keer kijken wat ze nu daar allemaal wil doen. En als het je bevalt, ga eens proberen. Op proef, een paar maanden op proef.
0: Ja.
2: En dan mag je zelf besluiten of je mee wilt doen of niet mee wilt doen.
0: Ja.
2: Je mag ons ook suggesties doen over anderen die je goed kent, die misschien wel mee zouden willen doen.
0: Dus een hele mooie tijdsinvulling. Ja. En ook eenzaamheid of alleen zijn of zo.
2: Ja,
0: een mooie invulling van het leven.
2: Absoluut.
0: Hè?
2: En gelukkig krijgen wij met enige regelmaat ook aanmeldingen van mensen die gewoon gekeken hebben in, misschien is dat iets, die we iets gezien hebben op onze website, en die vanzelfsprekend dan eens een keertje langskomen kijken. Dus dat kan ook allemaal.
0: Okay.
2: Uit eigen beweging komen er ook wel mensen op ons af. Ja.
0: Dat is mooi, want dat moet je hebben, dan ben je bekend.
2: Ja,
0: hè? Ik ga naar Nanno toe. Nanno, jij vertegenwoordigt hier de seniorenorganisaties.
1: Ja,
0: welke zijn dat?
1: We zitten in een provinciaal verband met Senioren Groningen KBO en met de ANBO PCOB. We werken op een hele goede manier samen. En we doen verschillende activiteiten wel met die club. Dus we doen ook de belastingservice. Dus jaarlijks komen we bij elkaar om dus de cursus te volgen, om de mensen in de provincie te kunnen helpen met belastingpapieren invullen. En er gaat zo'n 50 mensen die dus de mensen helpen in de provincie Groningen. En dat wordt ontzettend goed gewaardeerd.
0: Oké, en maken dus veel mensen gebruik van?
1: Ja, maar heel veel mensen gebruik van. Nou, ik schat wel zo'n Nou, wel 500 mensen dingen die we helpen met de belastingpapieren invullen.
0: En moet je dan ook aan bepaalde voorwaarden voldoen of zo?
1: Nee, we moeten dus eigenlijk via Savi wordt gezegd, jongen, we moeten iedereen helpen in de provincie Groningen. Als de mensen beroep op ons doen, dan moeten dus de mensen gaan helpen met het papier invullen.
0: Maar bijvoorbeeld iemand die een miljoen bezit of zo, worden die ook nog geholpen? Of zeg je van, nou ga maar naar een eigen account?
1: Eigenlijk wel. Maar het is wel eens moeilijk om die evenwicht te maken. Tot hoever moet je gaan?
0: Ja. Oké, dat is één.
1: Ja.
0: Ik hoor jou zeggen, Ambo PCOB, die zijn een tijd geleden samengegaan, heb ik begrepen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En we waren dus eerst apart met PCOB. PCOB die werd klein eigenlijk om alle vaste kosten te dragen. Een kantoorkosten. En toen ze hebben een partner gezocht. En kwam uit bij de ANBO. En die hadden kantoorruimte over. En zei, nou, kunnen we niet samen verder gaan? ANBO ging ook krimpen, wij gingen krimpen. En nu zijn we dus sinds 2-3 jaar bij elkaar met ANBO PCOB.
0: Oké. En dan de andere club. Dat is dan Senioren Groningen, hoor ik jou zeggen.
1: Ja. Dat was voormalig KBO.
0: Ja.
1: Maar dat werkt op een hele goede manier samen met provinciaal verband.
0: Ja.
1: We hebben dus regelmatig overleg. En dan kunnen we dus bepaalde voorstellen doen. En we zijn ook samen met de senior Groningen in een Savi-verband met de werkgroep om dus dit soort conferenties te organiseren.
0: Ja,
1: dat
0: mooi.
1: Doen we al enkele jaren.
0: Ja. Dat gaat is heel wel goed. Fijn hè, als je een goede samenwerking hebt.
1: Heel prima.
0: Ik zit nog met een vraag. Dit zijn dus de seniorenverenigingen die er zijn in onze provincie. Er zijn ook nog wel losse seniorenverenigingen, heb ik begrepen. Stel nou dat die zeggen van, oh, wij zouden er graag bij aan willen sluiten. Hè, om ook mee eens een seniorenconferentie of andere dingen te organiseren. En dan kijk ik Henk even aan. Kan dat?
2: We weten dat er een aantal verenigingen die vroeger bij de ANBO zaten zelfstandig zijn geworden, ook in de provincie Groningen. Daar hebben wij in het verleden wel eens een keer contact mee gehad. Maar toen waren ze pas begonnen, ze hadden niet zoveel behoefte om nou weer met anderen samen te gaan werken. Maar ik denk dat het heel verstandig zou zijn om toch eens een keer weer contact met hen op te nemen en te kijken, wilden ze ook niet meer met ons samenwerken? Ik weet niet of ze dat willen, maar een poging is altijd mogelijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, want er zijn natuurlijk veel clubs hè, die met senioren werken. Hoeft niet altijd in een formeel verband te zijn. Maar ook met die toch wel bij kunnen dragen aan. Dus daar staan Savi en ook de andere bonden staan er wel voor open, begrijp ik.
2: En ik denk ook dat samen betekent ook samen sterk, dan bereik je meer.
0: Ja.
2: Laat ik het zo maar zeggen.
0: Absoluut. Ja. Nou, het zou mooi zijn. Wie weet wat er in het verschiet ligt. Nou, we gaan naar het volgende muzieknummer. En dan kijk ik Henk aan. Wat wordt jouw nummer, Henk?
2: Ik heb gekozen, ik heb in totaal 3 nummers gekozen. En de eerste is een nummer van een bekende Groningse artieste, mag ik dan wel zeggen. Gea Buse. Via Buse. Sorry. Ik heb haar ooit zelfs een handje mogen geven. Dat was op een of ander feestje in Haren. En het lied wat mij wel aansprak, dat is, ik kom van Ziel. En ik neem aan dat het Ziel betekent Delfzijl. Of zoiets dergelijks. Dat ga ik vanuit. En mijn opa en oma woonden in Delfzijl. Dus wij kwamen er heel vaak in. En toen ik dat lied voor het eerst hoorde, toen dacht ik, nou, dat, als zij nog geleefd hadden, dan hadden ze dat vast heel prachtig mooi gevonden. Ik wil het graag ten gehore laten brengen van Buse, ik kom van Ziel.
0: Ja, ook een beetje eerbetoon aan jouw ouders.
2: Ah, grootouders, hè. Ja, en een beetje aan mijn ouders, van mij. Maar

0: zo, dat was het dan via Buzen. Huh? Mooi. Ik ga even aan Henk vragen, Xavi. Organiseren jullie zelf ook allerlei activiteiten, Henk? Of laten jullie de anderen doen?
1: Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten betreft mensen die op een of andere manier wat eenzaam zijn geworden. En dat betekent dat we een aantal clubs hebben, die kun je omschrijven als lotgenoten. Mensen die bij elkaar kunnen komen, of dat organiseren wij dan, mensen bij elkaar kunnen komen en samen bekijken wat kunnen we met elkaar betekenen en kunnen we uit die spiraal van eenzaamheid met elkaar komen.
0: Okay.
1: Dat moet gestimuleerd worden. De mensen moeten dat ook willen. Maar je merkt wel dat als je daar je best voor gaat doen, dat toch wel een aantal mensen bereid zijn. Ik wil dus gaan kijken. Ja. Is dat iets voor mij?
0: Ja, precies. En daar organiseren jullie themamiddagen voor of zo?
1: Wij organiseren in het algemeen themamiddagen. En dan kijken we vooral naar die thema's die actueel in de samenleving spelen.
0: Dat is mooi.
1: En dan kijken we waar zouden mensen belangstelling hebben. Het is een soort... Ja, een kwestie van voorlichting ook. Geef ook gewoon voorlichting aan mensen over wat er allemaal gebeurd is. Zo hebben wij een paar jaar geleden iets over AI. Ik weet niet eens of iedereen weet wat AI precies is. Ik ga er niet aan beginnen, want het is zo ingewikkeld. Maar dat trof ook een heleboel belangstellenden. En die gingen naar huis en dan praat je met die mensen. En dan zeggen ze van, nou, ik weet toch iets meer van of ik het morgen nog begrijp... Durf ik niet te zeggen.
0: Dat zie je er wel, maar sommige mensen beklijft het, hè? Ja, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ja, dus de themamiddagen. En doen jullie dat door de hele provincie heen?
1: Het streven is om in de hele provincie bezig te zijn. Dat lukt ook steeds beter. We proberen zoveel mogelijk die bijeenkomsten gespreid door de provincie te houden. Ik moet wel zeggen, in het begin lag de nadruk een beetje op de stad Groningen. Nou kun je ook zeggen, de stad Groningen heeft misschien de grootste problemen op dit terrein. Dat zou kunnen. Ik
0: zou durf
1: niet met zekerheid te zeggen. Maar, en de stad Groningen is natuurlijk een belangrijk deel. Bijna 1/3 van de bevolking woont nu in de stad Groningen. Samen met Haren en Ten Boer moet ik erbij zeggen.
2: Ja.
1: Maar we proberen zoveel mogelijk ook buiten de stad om. En de meeste mensen die ik ken en die wel eens bezig zijn geweest binnen Xavi... komen wel uit de stad Groningen. Want de afstanden, ja, ze zijn maar klein in de stad natuurlijk, die afstanden.
0: Ja,
1: maar ze zijn er wel.
0: Ja, stelt niks voor. Jullie hebben bussen en alles. Nou, dat hebben we op het platteland bijna niet, hè?
2: Nee,
0: Henk, dus jullie gaan ook de provincie in. Als nou in de provincie een afdeling is van een bond of zo, of van een vereniging, kan die ook een beroep doen op Xavi?
1: Absoluut.
0: Ja, dus als die met een goed plan komen en dan zeggen jullie van, wij gaan kijken samen met
1: en
0: jullie.
1: En dat betekent dat je als Xavi niet alle dingen zelf hoeft te doen, maar dat je ook met anderen samen meer kan bereiken. Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk bij de senioren, waar de bonden en Xavi inmiddels al een aantal jaren goed kunnen samenwerken. En als dat op andere terreinen ook wel een mogelijkheid wordt, dan staan we er zeker voor open.
0: Dat is mooi. Goed om te horen.
2: Ja,
0: nou, mooi. Nanno, we hebben... Ik ga naar jou toe, want we gaan naar de seniorenconferentie, hè?
2: Ja, precies.
0: Ik heb hier een dijk van een uitnodiging, moet ik zeggen.
2: Ja, precies.
0: Mooi, kleurrijk. En dan denk ik van, ja, als de seniorenwereld er zo kleurrijk uitziet als deze uitnodiging... Nou ja, dan is het best een feestje om een beetje oud te zijn, hè?
2: Precies.
0: Toch?
2: Ik heb dat een beetje uit laten komen in mijn flatgebouw, hè?
0: Ja, precies.
2: Die heel kleurrijk allemaal, dus echt uitdagend om daar iets aan te doen.
0: Ja, ja. Vertel eens even, wanneer is de seniorenconferentie?
2: Nou, dus op 29 september in de Broekhof, WA Scholtenweg 18 in Zuidbroek.
0: Daar wordt hij dus gehouden.
2: Daar wordt hij opgave via Xavi Groningen. Zal ik de mail dus even geven?
0: Ja, doe maar eens, ja.
2: Adres seniorenconferentie, apenstaartje, savi.nl.
0: Oké, daar kunnen mensen zich aanmelden.
2: Via de
0: mail. We gaan het straks nog een keertje herhalen, dus, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Henk vertelde zojuist al, jullie werken al een aantal jaren samen.
2: Ja.
0: Dus dit is niet de eerste conferentie die ook georganiseerd werd?
2: Vorig jaar hebben we het gehad over... Ook zijn we ook 3 keer bij elkaar geweest. En toen hebben we dus ook een eindconferentie gehad in... Ook hier in Broekhof.
0: Ook in de Broekhof?
2: Ook in de Broekhof. Met mevrouw Janny.
1: Jannie van der Heijden.
2: Jannie van der Heijden.
0: Oh, Jannie van der Heijden.
2: Jannie van der Heijden. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was
0: toch,
2: heel,
0: toch niet
2: heel
0: de Jannie van André van Duin?
2: Nou, die zeker. Zijn, zeker. Samen, ja, zij deed het heel goed. Er was heel veel belangstelling voor. We waren er met zo'n 150 mensen in Broekhof. En dat gaat nu alweer de goede kant op.
0: Oké, okay. Dus 150 mensen kunnen erin. Ja. Maar even van vorig jaar. Jannie is natuurlijk van het eten en eten. De voeding.
2: En het was echt de moeite waard om dus haar adviezen te horen. En om dat mee te gaan doen natuurlijk, hè. Dat is heel, heel boeiend allemaal. Werd erg gewaardeerd. Dat was ook, ja.
0: Mooi. Nanno, jij vertelde over de seniorenconferentie. En vorig jaar is er ook eentje geweest.
2: Ja.
0: Waar ging die toen over?
2: Nou, dat ging over eten en voeding. En daar konden we dus een hele interessante spreker voor krijgen. Jannie van der Heijden, dus landelijk bekend.
0: Ja.
2: En we kregen gelukkig een extra bijdrage van Savi. En daardoor was het mogelijk om haar dus naar het noorden te krijgen.
0: En dan bedoel je Jannie van André van Duin?
2: André van Duin is een vriendin, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja, dat was heel leuk allemaal. Werd erg gewaardeerd. En er waren zo'n 150 deelnemers hadden zich voor deze conferentie opgegeven.
0: En dat kon allemaal in de zaal? Dat
2: kon allemaal in de zaal. Okay. Dus het was allemaal keurig voor elkaar.
0: Ja, en dit jaar is het dezelfde zaal?
2: Dezelfde zaal. En ook weer met 150 deelnemers verwachten ze wel. Er zijn nu ongeveer 70 deelnemers, hebben zich gemeld. Ja. Dus er kunnen nog zo'n 80 bij.
0: Oké. Okay.
2: Dus je moet wel snel bij zijn voordat de zaal helemaal vol is.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dus wat dat betreft, mensen, doe je best en kom en geef je op. Maar het is vaak zo, hè, dat de laatste 14 dagen dan stromen de opgaves binnen.
2: Ja.
0: Ja, prima. En het is tijd voor het volgende muzieknummer. En dat wordt, Nanno, jouw volgende nummer.
2: Ja, dat was een muziekstuk van Adele. Ja. En ik zat met onze kleinzoon in de auto en die had constant Adele erop. Nou, en toen vond ik een heel mooi lied eigenlijk wel. Van Rolling in the Deep. En dat gaat over veel verdriet wat ze heeft meegemaakt. Wil ze echt bezingen. Een heel indrukwekkend lied. Vandaar dat ik dit heb gekozen.
0: Mooi, we gaan naar luisteren. Ja.

0: Adele.
1: Mooi.
0: Nou, jouw wens. We gaan eventjes terug naar de seniorenconferentie die dus aanstaande is. Op de uitnodiging, daar staat... Seniorenconferentie, zo willen wij wonen. Met een dikke uitroepteken erachter. Wat betekent dat, Nanno?
1: Nou, dat we dus echt van de mensen uit de provincie willen horen... hoe wil je eigenlijk wonen? Wat zijn jullie wensen? Dat hebben we dus allemaal opgenomen. En daar gaan we dus een conferentie over houden. We hebben daar interessante sprekers weer... die je daarop antwoord kunnen geven... En die komen dan ook weer in Burkhof om daar verder uitleg over te geven.
0: Oké. Okay. En Henk, wat is hier nou aan vooraf gegaan? Hè? Want het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen, toch?
2: Het komt niet echt uit de lucht vallen. Wat je wel merkt de laatste jaren, dat er steeds meer belangstelling is... dat veel meer mensen belangrijk vinden hoe gaat het nou verder met dat wonen. En dat geldt voor degenen die pas beginnen met wonen... maar ook met de ouderen die misschien overwegen, al of niet... om nog eens een keer te verhuizen... En er komt nog een punt bij, wat de laatste jaren ook steeds meer bij gemeenten speelt... dat men zegt, al die ouderen die wonen heel geriefelijk... en die wonen misschien alleen of alleen met een partner. Die huizen zijn te groot en daar moet wat aan gedaan worden. En dus moeten die mensen bereikt worden om te kijken van... zouden jullie niet eens een keer willen nadenken over wonen? En toen vonden wij het van belang om dat thema eens een keer heel breed... voor het voetlicht te krijgen. Want je kunt wel willen dat senioren nog een keer moeten verhuizen. Maar komen ze dan, hebben zij dan belangstelling voor een appartement 3-4 hoog? Nou, we hebben een klein onderzoekje gedaan bij Sophie... en het bleek dat 20-30% eigenlijk wel zou willen verhuizen... maar absoluut niet helemaal boven... terwijl je gewend was in je eigen tuin te rommelen.
1: Ja, precies.
2: En dat vonden wij ook een belangrijk onderwerp, een thema... waarom mensen misschien daar belangstelling voor zou kunnen krijgen... om het aan te horen hoe men daar tegenover staat... wat je eraan kunt doen als de gemeente bij jou langskomt... en zegt, wil je niet gaan verhuizen?
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, zijn hier voorafgaand hieraan... zijn onderzoeken
2: Ja, er zijn een paar kleine onderzoeken geweest.
0: Ja?
2: Ja.
0: Enquêtes of hoe hebben jullie
2: gedaan? Er zijn een paar enquêtes geweest. We hebben een aantal mensen gevraagd... hoe denken jullie daarover? Een groot aantal vragen. En de meeste mensen, wij hebben ook gevraagd... wat zijn de voorwaarden om nog eens een keer te verhuizen? Ja, zeggen ze dan, ik woon hier 40 jaar en ik ken alle mensen... maar er komen steeds minder mensen die verhuizen ook... en of ze overlijden of zo. Dus ik zou misschien wel willen verhuizen, maar ik wil niet al te ver weg. Ik wil dat de voorzieningen dicht in de buurt zijn bij mij. Dus ja, dat zijn wel de voorwaarden die met name de senioren stellen... als er nagedacht moet worden over verhuizen. En kan een gemeente dat allemaal realiseren voor hem?
0: Ja, precies.
2: Dat is de vraag die dan gesteld moet worden.
0: Ja, en daar gaat het dus allemaal over. Zijn hier nou ook nog andere bijeenkomsten over geweest? Want zo'n conferentie, als je die echt te nutten wilt maken... dan moet je toch wel over info beschikken, hè?
2: Ja, we hebben twee kleine bijeenkomsten gehad... waarin wij alleen maar gevraagd hebben... wat denken jullie er nu van? Dus daar moesten de mensen zelf vertellen hoe ze daarin stonden. En het gaf een aanblik van... mensen. Dan zie je mensen in de zaal zitten... in plaats van dat ze achter een scherm iets gaan invullen. En dan komt er een verhaal uit hun mond... en dan kun je daarop ingaan... Dus dat levert ook nog extra informatie over. Ik moet wel zeggen, in grote lijnen bevestigt het een klein beetje wel... wat wij in die enquêtes hebben gedaan.
0: Ja. Dus het vult elkaar aan.
2: Het vult elkaar zeker wel aan, ja.
0: Ja. En zijn hoeveel van die... waren dat deelconferenties? Of
2: twee.
0: Hoe moet ik het
2: er zijn
0: zien?
2: Twee van die deelconferenties geweest. Die hebben we in Pekela gehouden. En in
1: Talbot.
2: Met name in de provincie. Want je weet allemaal... In de provincie, daar wonen de meeste senioren. Hè, want dat, zo is dat nu eenmaal, die blijven het langst daar wonen. En die hebben het meest te maken met huizen die wat groter zijn dan in een stad aan te treffen. Dus wij dachten, laten we daar eens gaan kijken. En ook daar zijn voldoende mensen geweest om te laten horen wat zij ervan vinden.
0: Ja.
2: Want je moet eerst de mensen vragen, wat vinden jullie er nu eigenlijk van?
0: Ja.
2: Doet die gemeente dat wel goed? En dan kom je zelf met elkaar in gesprek en dan hoor je ook nog wel eens dingen waar je zelf nog niet over hebt nagedacht.
0: Ja, precies. En als je dan op zo'n deelconferenties bent, hè, wat kom je dan tegen? Zijn het dan wensen van, doe ons maar knarrenhofjes, zoals ze genoemd worden, of doe ons maar...
2: Daar wordt zeer verschillend over gedacht. Er zijn er wel die dat wel ideaal lijkt. Allemaal mensen van hetzelfde soort, dezelfde leeftijd. Je kunt met elkaar praten over het verleden, maar sommigen zeggen... van mijn leven niet gezien. Ik wil een kinderwagen naast mijn deur zien. En niet wat knarren nodig hebben in de toekomst als ze niet meer goed kunnen voortbewegen. Dus dat ligt heel verschillend.
0: Ja, dus zoveel mensen, zoveel
2: zinnen. Er zijn succesvolle voorbeelden van knarhoffen. En het is niet uit te sluiten dat je daar ook in de provincie Groningen wat meer aan zou kunnen gaan doen. Maar ik moet wel zeggen, het is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee.
2: Absoluut niet.
0: Ja. En nou heb je de stad. Hoe betrek je die dan hierbij? Want ik hoor jou zeggen, we hebben vooral ook in de provincie gekeken met de deelconferenties. Hoe betrek je die stad er dan bij? Want dat is natuurlijk wel een heel apart.
2: Wij hebben 2 jaar geleden al contact verzocht met de stad en gezegd, wij zijn bezig met wonen. Wat doen jullie als stad aan wonen? Nou, wij zijn echt bezig. En die hebben ons een aantal voorstellen die zij op papier hadden staan. Althans, in de ambtelijke sfeer dan nog niet in de gemeenteraad zelf. En daar mochten wij op een commentaar op geven.
0: Ja. Okay. Dus
2: en daar leer je ook wel van. En dan zie je inderdaad, wat ik zo pas ook al vertelde. Ze hadden het over knarrenhofjes, ze hadden het over te groot wonende ouderen. Dat ging wel. Ja, daar komt dat ook in de stad Groningen wel vandaan. En vandaar.

0: de woningbouwcorporaties?
1: Die hebben we zeker ook uitgenodigd. En projectontwikkelaars uitgenodigd. Iemand uit een bepaalde gemeente, ik weet niet meer precies welke. Maar we hebben heel verschillende achtergronden gehad van mensen die iets kunnen zeggen, vertellen, reageren op wat er in de zaal gezegd wordt.
0: Ja, precies.
1: En daar gaat
0: het om. Want het is, denk ik, ook wel, lijkt me heel veelomvattend. Want kijk, je kunt wel zeggen, senioren, gaan jullie maar verhuizen, want doorstroming, ja, hè, zoals het genoemd wordt. Maar ja, het moet ook allemaal financieel ook maar kunnen. Dus
1: nou,
0: voordat je alles weet.
1: Dat zeg je iets heel goeds. Want er waren ook nogal wat mensen die vragen stelden over het geld. Ik heb mijn huis vrij. Ik heb mijn hypotheek afgelost. En als ik straks in een mij bevallend appartement kom, wat duurder de sector, dan moet ik misschien €1500 gaan betalen per maand. Ja, ik vind het jammer dat ik dan zoveel geld elke maand moet wegdragen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat speelt ook wel een rol, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat ook het financiële punt, dat speelt wel mee in mensen bij een besluit wat ze nemen.
0: Oké, dus wat dat betreft is het wel een weerbarstige materie, als ik het goed
1: zeg. Je krijgt niet van 1 tot 2, je krijgt het voor elkaar, denk ik. Maar het lijkt mij voor alle gemeenten wel heel zinvol om de oren bij te laten leggen en te zeggen, wat willen die burgers nou eigenlijk? Mm-hmm. Kijk, burgers klagen tegenwoordig in de hele politieke geschiedenis die we in Nederland hebben. Ze luisteren niet naar ons. Ze zeggen alleen maar, we nemen het mee en je hoort nooit meer wat.
2: Nee.
1: Kijk, of dat allemaal waar is, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar er zit wel een kern van waarheid hier en daar in. Maar goed,
0: okay.
1: Nou gaan we over de politiek. Daar zullen we het niet over hebben, denk ik.
0: Oké, we gaan naar muziek luisteren.
1: Ja.
0: En dat is het volgende nummer. En eens even kijken, we hebben Adèle gehad. We gaan naar een nummer van jou, Henk.
1: Ja, we gaan naar een tweede nummer wat ik heb ingebracht. En dat is een nummer wat iedereen in de provincie Groningen wel zou moeten weten. En het heeft ook iets te maken met wat de stichting Xavi beoogt. Het is een heel bekend lied van Ede Staal. Het is nog nooit zo donker, West. Je zegt tegen mensen die niet veel in de samenleving blijkbaar voor elkaar kunnen krijgen, om wat voor reden ook, het is nog nooit zo donker geweest bij jou. Dus dat moet die mensen ook een beetje kunnen aanspreken. Ik denk dat zij gewoon heel leuk vinden om dit stukje muziek nog eens een keer te mogen horen.
0: Ja. Ede Staal.
1: Ede Staal.

0: Ja, we gaan verder met ons laatste blokje. Het zit er zo meteen alweer op en dat gaat super snel natuurlijk. Dus we moeten nog even iets vertellen over de conferentie die dus aanstaande 29 september komen gaat. Wie zijn de sprekers, Nanno? Kun je er iets van vertellen?
1: Nou, we hebben gelukkig hele goede sprekers kunnen vinden. Hier is maar even de dagvoorzitter, dat is Annelien de Winter, Wijfels, uit Noordbroek. Die gaat de begeleiden in de dagvoorzitter. Verder hebben we goede sprekers van Linden Dauma, manager strategie en beleids Domesta. Van de, even kijken, bij van de seniorenclub, geloof ik, hè? Peter Weda is van de Senioren Nederland.
0: Ja, die is van Senioren Nederland. En die Linden Dauma is van de strategie en beleid van, bij een of andere wooncorporatie.
1: Ik weet het
0: zo uit mijn blote hoofd.
1: Denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja. Maar hele goede sprekers volgens mij.
0: Dus die komen spreken.
1: Ja.
0: En blijft het bij die sprekers of zo? Of is er nog iets meer in het programma te vinden?
1: Nou, we hebben dus hele mooie pleinen, informatiepleinen.
0: Ja?
1: Dat gaat dan over wonen. Daar zijn de woningcoöperaties aanwezig. En die kunnen dan allerlei dingen wel adviseren en informeren. En dan nog mobiliteit en bereikbaarheid. Dat is ook over OV, over de AWB-automaatje en dat soort zaken. En de derde is dan toekomstplanning en geldregeling. En dat is ook wel een heel belangrijk onderdeeltje. Van wat Henk ook net zei. Hoe gaat die financiering als je dus iets niet wil komen? Hoe moet er allemaal? En de laatste is, blijf zelfstandig wonen. Hoe ga je dat allemaal regelen? Wat voor instanties heb je daarbij nodig? Dat is uitgebreide informatie op de informatiepleinen.
0: Oké, dus als ik het goed samenvat, dan is het van, er zijn dus twee sprekers die de inleidingen gaan doen. En dan kunnen mensen naar de onderdelen toe die allemaal in een plein ingericht zijn. Ja. Met verschillende mensen van verschillende
1: instanties
0: en zo. Eentje op het gebied van wonen. Waar mensen dus vragen kunnen gaan stellen aan deskundigen die op dat gebied bezig zijn. Ook over kangeroewoningen en zo, denk ik, Nanno.
1: Ja.
0: En ook van de bouwverenigingen en de woningcorporaties en dergelijke. Dus een andere plein is dus van hoe kun je iets bereiken? Want als je wonen is niet alleen wonen een dak boven het hoofd, maar dat is natuurlijk heel breed.
1: Vervoer.
0: Hoe wil ik wonen? Want je wilt ook nog ergens naartoe, Henk.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Dus dat is dan ook een plein waar je dan terecht kunt over allerlei informatie.
1: Ja.
0: Ook bijvoorbeeld voor de deeltaxi en dergelijke, klopt dat?
2: Je mag alle vragen stellen die je kunt bedenken.
0: Ja, ja. Ja. Ook bijvoorbeeld ook ik zou maar zeggen, driewielfietsen of zo. Want mensen die iets willen bereiken en zelf niet meer zo goed kunnen lopen, of het evenwicht niet meer helemaal hebben, zullen ze ook andere mogelijkheden moeten krijgen.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Dat is er ook allemaal.
2: Ik hoop dat we dat ook gaan doen allemaal. Dus
0: ja, hè?
2: Slimme vragen stellen.
0: Ja, ja. Maar worden er ook bijvoorbeeld driewielers getoond of zo?
2: Alles.
1: Dat zou nog geregeld worden.
0: Ja. Dus ook dat kunnen mensen daar
1: mogelijk
0: zien?
1: Wel, ja. Ja,
0: ja, oké. Okay. En dan, ik hoorde jou zeggen, dus de toekomstplanning en geldregelingen van, als ik wil verkassen, van hoe kan ik dat financieel aanpakken?
1: Dat is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Voor de mensen om een keuze te maken.
2: De achtergrond speelt dat wel een hele belangrijke rol, denk ik.
0: Ja, hè? Ja, want je gaat niet zomaar eventjes verkassen.
2: Nee.
0: En dan zelfstandig blijven wonen, heeft dat ook te maken van hoe kan ik hulp krijgen om zelfstandig te blijven wonen?
2: Ja. Kan de techniek mij helpen of van dienst zijn?
0: Ja.
1: En de gemeentelijke instelling WMO is daar ook aanwezig. En die zal daar ook allerlei informatie kunnen geven.
0: Oké, dus wat dat betreft is het heel erg breed.
1: Heel erg breed, ja.
0: De volle breedte van het wonen. Het is niet zomaar even een conferentie van, we hebben een themaatje en
2: niet
0: straks,
2: één thema, nee, het is heel breed, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: De weggroep is daar zo ongeveer een driekwart jaar mee bezig geweest om dit allemaal te organiseren.
0: Ja.
1: De voorbereiding in Tolbert en Oude Pekela.
2: Ja.
1: En nu deze weer, dus wel veel tijd.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: En dat doen jullie met plezier?
1: Met plezier, met al die bonden, met alle mensen door. En met Savi samen.
0: Ja.
1: En met ons begeleider van Savi is heel erg goed.
0: Oké. Okay. Nou is het natuurlijk ook van belang om even goed onder de aandacht bij onze luisteraars te brengen. Van waar kan ik nou die uitnodiging vinden? Hè? Want hij is op papier, maar hij zal beslist ook te vinden zijn op websites.
1: Ja. Ik heb de website, bij www.savi.nl.
0: www.savi.nl.
1: Ja.
0: En hij zal bij jullie ook op de ANBO PCOB website staan, Anno?
1: Daar staat hij ook op, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Die heb ik hier ook wel ergens liggen, mijn boekje. maar ook op de ANBO PCOB landelijk ook wel, hoor. Dat staat hier. En de afdeling Veendam-Wildervank, daar is erin opgenomen.
0: Oké. Okay. Ja, en bij, ik zie hier ook staan bij, hoe heet het, Senioren Groningen, dat je daar ook op de website staat. Voor Senioren Groningen, www. En dan, hè, seniorengroningen.nl. Als die dus aangeklikt wordt, dan kan de uitnodiging ook gevonden worden. Dan kunnen mensen dus alle informatie vinden die op de uitnodiging staat.
1: Zal ik de opgave nog even doorgeven, waar ze zich per mail kunnen melden?
0: Ja, nog, dat doen we ook nog een keertje. En dan gaan we afsluiten.
1: Goed zo. Dat is, dat is gewoon seniorenconferentie, apenstaartje, savie.nl. Nou, opgave.
0: Daar kun je opgeven.
1: Graag zo spoedig mogelijk.
0: Prima. Nou, luisteraars, ik zou zeggen, pak uw kans. Het zal beslist heel interessant gaan worden daar in de Broekhof. In Zuidbroek op 29 september aanstaande in de middag is dan de seniorenconferentie. Ja. Nou, heren, hartelijk dank voor jullie komst hier. Henk Kopinga van Savie, Nanno Levinga van ANBO PCOB en mede namens Senioren Groningen. Dankjewel voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Ronnie, voor de techniek. Weermaals en luisteraars, allemaal heel veel dank dat jullie hebben geluisterd naar deze uitzending. En volgende keer hebben we weer een nieuwe focus met weer een nieuwe gast. En daar gaan we dan weer van genieten, hoop ik, met ons allen. Het laatste muzieknummer, dat gaat worden van Nanno.
1: En dat is de Engelbewaarder. Dat is van Marco Schuitmaker. Schuitmaker, en die is geboren in Oude Pekela.
0: Ah.
1: Mensen in Pekela luisteren.
0: Nou, mooi. De Engelbewaarder.

0: Het is nu 10:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer welkom muziekvrienden, hartelijk welkom bij Muziekarchief. En dan gaan we weer lekker een lekker boeketje, zou ik bijna kunnen zeggen. Lekkere gouden ouwe voor je presenteren vandaag. We komen ze allemaal uit deze eeuw, 2002, 2003 en zelfs 2004 komen we ook nog even voorbij. En dan heb ik het over Santana, ik heb het over John Mayer, over Spinvis, over de Stereophonics, over de Black Eyed Peas en Anastasia, om er maar even een paar uit te lichten. We hebben natuurlijk ook de vaste rubriek in het midden van het programma, de muzikale tv-tips. Ergens in het programma de geschiedenis van de alarmschijf. En straks voor de cover gaan we zeg maar de country hoek in. Daarover straks veel meer. Maar in ieder geval het advies zoals elke week weer. Blijf lekker meegenieten. Blijf lekker luisteren naar deze heerlijke gouden ouwe. En dan beginnen we in 2002. Toen bracht Carlos Santana zijn 19e soloalbum Shaman uit. En daarop staat ook de single The Game of Love. Het nummer werd geschreven door Greg Alexander. En dat is de leider van de groep The New Radicals. En die is bij ons vooral bekend van de single hit You Get What You Give. Oorspronkelijk was het bedoeling dat hij het nummer samen met Carlos Santana zou opnemen. Maar producer Clive Davis vond dat het om een vrouwenstem vroeg, dit nummer. Daarom werd het opgenomen met niemand minder dan Tina Turner. Maar toen die weigerde mee te werken aan de video, werd het nummer opgenomen met Macy Gray als vervanger. Maar over die versie was die producer Clive Davis dan weer niet tevreden. Werd daarna dus nog een keertje opgenomen, maar nu met Michelle Branch als zangeres. En ook haar gitaarspel is te horen. Dus we kunnen aankondigen Santana featuring Michelle Branch en The Game of Love.

Santana featuring Michelle Branson, The Game of Love. In het kader van drie keer is scheepsrecht. En dan mochten zij nog even een keertje. Over getalletjes gesproken. 21 solo hits had Phil Collins maar liefst hier in Nederland. Waaronder 8 top 10 successen. En één daarvan is Can't Stop Loving You uit 2002. Het werd in 1977 al geschreven door singer-songwriter William Nichols. En als eerste opgenomen door de band White Horse. En dat is een groep van hem samen met Kenny Altman en John Lind. En een jaartje later nam Leo Sayer een versie op voor zijn zesde album, getiteld Leo Sayer. En Phil Collins nam zijn uitvoering al op in 2000, maar het werd uitgebracht op zijn album Testify in 2002, zoals gezegd. Ook is het te vinden op de plaat Love Songs, a compilation old and new uit 2004 van Phil Collins. Reden genoeg om ernaar te gaan luisteren. Can't Stop Loving You.

Can't Stop Loving You was dat van Phil Collins. Dat brengt ons bij plaatje 3 en 4. En de vaste luisteraars weten dat dat is de rubriek The Cover. Daarin deze keer het nummer If Tomorrow Never Comes. Het origineel is van country star Garth Brooks. En hij schreef het samen met Ken Blazy. En het werd opgenomen voor het Garth Brooks debuutalbum. En het werd een begin voor Garth Brooks van een grootse carrière. Hij bracht maar liefst 37 albums uit op dit moment. Waaronder 14 studioalbums, 2 livealbums, 4 verzamelalbums, 3 kerstalbums en 13 box sets. En daarnaast verscheen ook nog eens een keer 63 singles en werd hij diverse keren onderscheiden. Met bijvoorbeeld 2 Grammy Awards en 17 American Music Awards. De coverversie komt uit 2002. Toen werd de If Tomorrow Never Comes opgenomen door de voormalige Boyzone-zanger Ronan Keating. Hij nam het op voor zijn tweede soloalbum Destination met als producer Steve Mac. En die zat ooit in de dancegroep Underworld. En daarna werd hij schrijver en producer van onder andere Nomad, Westlife, Melanie C, Ed Sheeran en Pink. En alleen die versie van Ronan Keating die werd hier een hit hier in Nederland. Het werd uiteindelijk de tweede plaats in de top 40 te bereiken. We gaan 2 keer luisteren naar If Tomorrow Never Comes. Eerst Ronan Keating en daarna het origineel van Garth Brooks. Sometimes.

0: Garth Brooks en If Tomorrow Never Comes. De originele versie van het nummer wat we daarvoor hoorden. En dat was de uitvoering van Ronan Keating. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, en dan gaan we verder met Spinvis. En dat is de artiestennaam van Erik de Jong. En nadat hij in de punkband Blitzkrieg en de Duds van zijn broer had gezeten en zijn eigen band Hijinks had gehad, debuteert hij in 2002 met het album Spinvis, opgenomen op zijn zolderkamer, met eenvoudig klinkende muziek en soms dromige, bijzondere teksten. En één van die nummers is Voor ik vergeet. Een opsomming van, zeg maar, kleine dingen die je zou kunnen vergeten. Het werd ook als single uitgebracht, maar werd toen geen hit. In 2003 werd het door Lynette van Dongen, de cabaretière, gebruikt in haar theatershow Vedette. En deze uitvoering won in 2004 de Annie M.G. Schmidprijs voor het beste theaterlied. Vanaf 2003 is Spinvis ook op tournee met zijn band. En een van die leden is cellist en toetseniste Saartje van Kamp. Die twee zijn sinds 2005 samen op tournee met als titel Neveldieren. En zo staan ze bijvoorbeeld op 10 oktober 2026 in de Oosterpoort hier in Groningen. We gaan luisteren naar Spinvis met Voor ik vergeet.

in vis. Voor ik vergeet. Nou, bijvoorbeeld om door te gaan met dit programma en dan uit te komen bij John Mayer. Die man die studeerde aan de bekende Berklee College of Music in Boston, stapte daar voortijdig op, speelde een tijdje met Clay Cook in de band Lo-Fi Masters. En als zij stoppen, treedt hij veel op in de plaatselijke clubs en bouwt daar verder aan zijn carrière. Na een optreden op het South by Southwest Festival krijgt John Mayer een platencontract. Eerst bij Aware Records en later bij het grote Columbia. Daar brengt hij eerst de EP Inside Once Out uit. En gevolgd door twee studioalbums A Room for Squares en Heavier Things. En van dat laatste album komen maar liefst drie singles uit. Bigger Than My Body, Daughters en Clarity. En op die laatste horen we naast John Mayer op drums de heer Questlove. Die kennen we natuurlijk allemaal van de band The Roots. Percussionist Lenny Castro en het legendarische jazz-trompetist Roy Hargrove.

0: Lekkere muziek van John Mayer, Clarity genaamd. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. De nadruk ligt weer op vandaag. Vanavond om 7:15 op WDR. Legendair, onze schlagerhit der 90er. Terugblik op de hits uit de jaren 90 van Wolfgang Petri, zeg maar, tot Michel. Op NPO 1 om 9:55. De beste zangers. Deze keer zingen Fee Klaassen, Yves Berendsen, Busy, Jean-Guy McCroy, Zoë Levi en de broer Wouters. Muziek van Desiree. Op de BBC om 9:45, Chrissie Hynde en de Pretenders at the BBC. Beelden uit het BBC-archief van de zangeres en haar band. Met onder andere I'll Stand By You, Don't Get Me Wrong en 2000 Miles. Op diezelfde zender, maar dan om 11:00, Glastonbury. Met daarin natuurlijk het optreden van de Pretenders, opgenomen op dit festival in 2003. Dan gaan we terug naar de Duitse zenders en wel weer naar WDR om 11:15. Klammerblues, Kussen de Rock uit andere ihre Geschichten. En dat is een terugblik op de rockballads van onder andere Procol Harum, Leonard Cohen, Metallica, Sinead O'Connor en Chris Isaak, om er maar even een paar uit te lichten. En dan weer terug naar BBC Two om 12:30 vannacht. Arena, en dat is een portret van het leven van rockchick Chrissie Hynde, aangevuld met een live optreden van de Pretenders natuurlijk en van haar. Dan gaan we in één keer door naar de vrijdagavond. 9:55 op NPO 3, 90s Dance. Documentaire van de band Teaspoon. En dat op Arte om 10:45, Sounds Like Art. En dat is een optreden van de Engelse zangeres Paris Paloma tussen de kunstwerken van het Museum van de Schone Kunsten in Gent. En dan op Arte om 11:45, PJ Harvey in Pariser Olympia. Optreden uit 2023 van deze Engelse singer-songwriter. Met oude hits en nummers van haar album I Inside the Old Year Dying. En dat zijn de tv-tips voor de komende week wat ons betreft.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En in muziekarchief gaan we dan terug naar de groep The Stereophonics. Die band die komt uit Wales en ontstaat al in 1992. Eerst noemen ze zichzelf nog Tragic Love Company. En hun manager die heeft intussen al contacten met zo'n liefst 35 platenlabels die die band heel goed vinden en denken we moeten ze maar een contract geven. Uiteindelijk tekenen ze 1996 voor het nieuwe V-label. En in 1997 brengen ze hun debuutstudioalbum uit, Words Get Around. Een jaar later krijgen ze een Brit Award voor de beste nieuwe groep. En hierna scoren ze zowel met hun albums als hun singles, vooral in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Nederland blijft een beetje achter. Hier worden ze bekend met het duet met Tom Jones met het Randy Newman nummer Mama Told Me Not To Come. En daarna hebben ze 2 top 40 hits hier in Nederland. In 2001 met Have A Nice Day en in 2003 met Maybe Tomorrow. Een track van het album You Gotta Get To, to Come Back. En die band die bestaat dan uit Kelly Jones, Richard Jones en Stuart Cable. Hier zijn de Stereophonics.

0: alarm schijf.
1: De geschiedenis van...
2: Alarm! Alarm!
3: En deze keer de geschiedenis van de alarm schijf die gekozen werd op 6 september 2003. Where is the love van de Black Eyed Peas? En dat is de eerste single van het album Elbow Funk. En het werd geschreven door Will.i.am, L-U-P-D-A, als ik het allemaal goed uitspreek, Taboo, Justin Timberlake, Prince of Board, Michael Frantuno en George Pajan. En de zanger is van Justin Timberlake. En hij wordt niet genoemd op het label van het singeltje. Dat is dan weer heel bijzonder. Het is trouwens ook de eerste single waarop zangeres Stacey Ann Ferguson, alias Fergie, als eerste als officieel bandlid te horen is. Een nummer behandelt vele maatschappelijke zaken, zoals terrorisme, hypocrisie, racisme, vervuiling, intolerantie en oorlog. En zo verwijst het bijvoorbeeld naar de Golfoorlog van dat moment. Mede dankzij de extra aandacht als alarmschijf werd Where is the Love de eerste hit voor de Black Eyed Peas hier in Nederland. Het stond zelfs 2 weken op nummer 1.

0: Dit is Muziekarchief.
1: En we zijn bij dit hele uur nog en we gaan verder met zangeres Anastasia. Die dacht er eerst over na om archeologie of psychologie te gaan studeren. Maar het werd het derde alternatief, de muziek. Ze begon als danseres, zo is het te zien in de videoclips Twist and Shout and Get Up Everybody van de hiphopgroep Salt and Pepper. En daarna werd ze achtergrondzangeres bij onder andere Tiffany, Jamie Foxx en Paula Abdul. Daarna werd ze lid van de band The Craze, maar een echte doorbraak bleef uit en dus overwoog ze weer om dan toch weer te gaan studeren. Toch bleef die muziek ook trekken, want in 1998 was ze een van de finalisten van de talentenshow The Cut van MTV. En ze tekent dan een platencontract en brengt in 2000 haar album Not That Kind uit. En dat is het begin van een succesvolle carrière. Met haar tweede album Freak of Nature verschijnt in 2004 haar derde album. Die noemt ze gewoon kortweg Anastasia. En dat is haar eerste album nadat ze genezen was verklaard van borstkanker. Op het album staat ook de single Left Outside Alone. Dat schreef ze samen met Dallas Austin en Glenn Ballard. En ook dat zijn de beide producers van het nummer. En het was voor haar het begin van een nieuwe richting in haar muziek die ze zelf omschreef als sprock. Een combinatie van soul, pop en rock.

klinkt dat dus sprock. Soul, pop en rock, zo Anastasia haar eigen muziek op dat moment omschreef. Left Outside Alone was de titel. Brengt ons bij een volgende artiest, dat is Natasha Bedingfield. En die had samen met haar broer Daniel en zus Nicola een eigen band die ze de DNA Algorithm noemden. En dat is natuurlijk makkelijk, hè? Die DNA met zulke namen allemaal. Die Daniel die had trouwens ook nog een aantal solo-hits, maar daar hebben we een volgende uitzending misschien wat meer van. Na de middelbare school ging ook deze dame studeren, psychologie om precies te zijn. Maar zij stopte ermee en concentreerde zich ook op de muziek. Zo heeft de muziek al een aantal studies om zeep geholpen wat dat betreft. In 2003 tekende Natasha Bedingfield een platencontract en gaat ze samen met meerdere producers en schrijvers zoals Steve Kittner, Andrew Frampton en Way Wilkinson werken aan haar eerste album. Eerst brengen ze nog een single uit. Die noemen ze heel toepasselijk Single. En haar eerste hit hier in Nederland heeft ze met de opvolger These Words. En weer dat werd weer gevolgd door het titelstuk van haar eerste album Unwritten, die ze met al die producers samen opgenomen heeft. Ze schreef het samen met de producers Daniel Brizuwa en Wayne Rodriguez. En later werd het nummer Unwritten ook nog gebruikt in diverse tv-series, in diverse reclames en in een aantal films. En daar heb ik er even een paar uitgelicht. The Ice Princess en The Da Vinci Code. Daarin kon je dit nummer allemaal horen van Natasha Bedingfield. Unwritten.

rest is still unwritten. Oftewel, dat komt allemaal nog. Dat gaan we nog een keertje schrijven met z'n allen. Nou, zo heeft ze er meerdere hitjes gescoord. Natasha Bedingfield, dus dat written kwam er uiteindelijk wel uit. Over dit programma gesproken, wat hebben we? Ja, we hebben hier nog niet zo heel veel meer te gaan. We gaan toe naar de laatste plaat. Trouwens, vanaf komende week nieuwe programmering bij Groningen 1. Daar komen we natuurlijk op alle kanalen veel meer over gepubliceerd. Maar wat muziekarchief betreft blijven we gewoon op dezezelfde tijd zitten. Maar de programmering wordt wel een beetje anders. Dus mocht je denken van waar gaat mijn favoriete programma heen, hou even onze zaken in de gaten wat de diverse sites en toestanden betreft van Groningen 1. Wij gaan naar de gitaristen Adam Levine, Jesse Carmichael en James Valentine, drummer Rishan Dusek, toetsenist PJ Morton en bassist Mickey Madden. Die vormen in 2001 de Amerikaanse band Maroon 5. Eerdere pogingen onder een andere naam waren mislukt, maar als Maroon 5 tekenen ze nu een platencontract en brengen in 2002 hun debuutalbum Songs About Jane uit. Als singles verschijnen Harder to Breathe, This Love and She Will Be Loved. En dat album verkoopt zo goed dat er het 4 keer platinum wordt en een Grammy Award als beste nieuwe artiest krijgt. En This Love wordt hun eerste top 40 succes hier in Nederland, met een 3e plaats als hoogste notering. En daarmee sluiten wij Muziekarchief af voor vandaag. We zijn de volgende week weer voor een nieuwe uitzending. En dat is dan weer gewoon om 10 uur. Ik hoop je dan allemaal weer aan je toestel te vinden. Hier zijn de band Maroon 5 en This Love.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op hun buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

kalender en de klok geven aan dat het tijd is voor de wekelijkse muzikale maaltijd bij Groningen 1. De omroep van Oost-Groningen. En die maaltijd wordt in de wandelgang ook als two-time genoemd. Je kunt weer 2 uur lang genieten van mooie Americana, roots en country muziek. En ging een aflevering 506 van start met Charlie Feathers en zijn rockabilly-oudje One Hand Loose. Opgenomen in 1956 voor het Charlie-label. En deze One Hand Loose werd geschreven door Jody Chastain, Charlie Feathers en Jerry Huffman. Voor het eerst opgenomen door Charlie Feathers. En dat deed hij op 18 augustus 1956. En voor het eerst door hem uitgebracht. En dat gebeurde dan in december 1956. In het eerste deel vandaag van Stewtime, tracks van ons album van de week. En die komt van Jeffrey Helford en zijn Healers. De Twin Song wordt aangeleverd door Pieter Groenhagen. En we gaan weer on the road. En nieuw werk van onder andere Douwe Bob. Nieuw is ook de volgende single van Lisa Ploeger van het Drentse Land. Het lang verwachte album The Lighthouse Keeper's Daughter van Lisa Ploeger gaat over het verhaal van haar oma en de intergenerationele trauma's die daarmee gepaard gaan. In de gelijknamige single vertelt Lisa symbolisch wie haar oma was. Een schippersdochter, geleid door het licht van de vuurtoren en zoekend naar haar eigen weg tussen afkomst en geloof. Van emotionele ballads tot energieke country pop, het is allemaal te horen op The Lighthouse Keeper's Daughter. En wij kozen voor My Own Way to Rome.

indie Americana alt-country band from Pennsylvania. Maar de band heeft ook roots, oftewel wortels in de staten Colorado en Texas. Hun 10 liedjes tellende debuutalbum zonder titel werd opgenomen at the Red Boot Ranch in Buda, Texas, met als producer Bradley Cobb, die ook in de band meespeelt. Het album verscheen 18 september jongstleden en je hoorde Burn These Memories Down. En dat brengt ons bij ons album van de week, waarin we de spotlight richten op het 9e album Used Parts van de inmiddels 30 jaar onderweg zijnde Jeffrey Helfert en zijn band The Healers. Op 11 september jongstleden werd het 10 liedjes tellende album uitgebracht op het Shoeless Record label. Used Parts is daarmee de opvolger van het album Kerosene, dat in 2025 als Anniversary Edition ook door het Shoeless label werd uitgebracht. De muziek van Helfert is een mix van roots, blues, rock en keiharde pop. Overal waar hij voor langere tijd heeft vertoefd, pikt hij wat van mee en stopt dat in zijn muziek. En dat betekent soul uit het zuiden, verhalen uit Texas en de wat donkere kant van de Bay Area. Vaak zijn de teksten spiegels van hetgeen Jeffrey Helfert onderweg meemaakt. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het lied Rhythm of the Rails. Used Parts is een album met deels persoonlijke ontboezemingen. Zelf zegt hij daarover: het personage in de songs is deels mijzelf, deels iedereen. We worden allemaal geteisterd door een strijd waarbij we proberen als winnaar uit de bus te komen. Die rode draad loopt door het hele album heen. Het voelt behoorlijk actueel in de tijd waarin we nu leven. En hoe dat klinkt en voelt, dat wil ik je nu laten horen beleven. Met straks Living Worthwhile, een ballade met een heerlijke rol voor de pedalsteel. Maar eerst is hier Don't Turn Out the Lights. Nou, dat doen we zeker niet. Een soulgetint lied met orgel en gitaarwerk van Helfert's zoon Aaron.

Tot zover het voorstellen. Het eerste rondje Used Parts album van de week geweest. Two Time. En die is van Jeffrey Helford en The Healers. Gaan we door met iets uit eigen land. En wel van Douwe Bob. Hij schreef het nummer samen met Christian Stalnecker, Peter Daniel Newman en Stijn van Dalen. De productie en opname vonden plaats in Nashville onder leiding van Stalnecker. Zack Brown kwam onze Douwe Bob op het spoor en nodigde hem uit het lied te komen spelen tijdens optredens in Pittsburgh en in Columbus, Ohio. En al dus geschiedde. Hier is Douwe Bob met zijn Note to Self.

Douwe Bob met zijn nieuwe single Note to Self. En daarmee zijn we aangekomen bij onze twin song, A Blue Side of Lonesome. Het nummer werd geschreven door de blinde country liedjeschrijver Leon Payne. En Jim Reeves nam het nummer op en het werd in 1966 postuum uitgebracht. En postuum, 2 jaar dus na zijn dood, want in 1964 kwam hij bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Camden in Texas om het leven. En naast Reeves overkwam dat ook zijn pianist Dean Manuel, die bij hem in het vliegtuig zat. Het werd overigens Jim Reeves' 5e postuum nummer 1 hit. De twin-uitvoering komt vandaag van John Prine en Mac Wiseman. En hun uitvoering is dan weer te vinden op het 2007 album Standard Songs for Average People.

De laatste minuten waren voor onze twin song The Blue Side of Lonesome, uitgevoerd door de man die het origineel ook opnam, Jim Reeves, en de twin-uitvoering van John Prine en Mac Wiseman. Vanaf 1 oktober zal er een nieuwe programmering zijn bij de Omroep van Oost-Groningen. En dat betekent dat Stewtime voortaan op de vrijdagavond tussen 6 en 8 te beluisteren zal zijn. En mocht dat niet passen, dan heb ik misschien nog een tip voor je. Want ben je echt een liefhebber van Americana, roots en country muziek, dan is er ook Roots Beat Radio. En daar is op bepaalde tijden in de week dit programma ook te beluisteren. En voor het overzicht verwijs ik je graag naar de site. Want dan kun je niet alleen luisteren naar Stewtime, maar ook diverse andere programma's waarin deze muziek wordt aangeboden. Gaan we door met On The Road 2. Deze week zat de souschef weer over de kaart van de US of A gebogen en hij stippelde de volgende trip voor je uit. We starten straks in Arizona in de stad Flagstaff en reisleider is dan W. Todd Felker. Het lied is te vinden op zijn album Cherokee Passion. Daarna neemt Sean Mullins het stokje van hem over voor deel 2 van onze roadtrip. Hij neemt ons mee naar Seattle, want in september schijnt het daar bijzonder mooi te zijn. September in Seattle. Ja, te vinden op zijn Soul's Core album. Het laatste deel van de reis leggen we af met Becky Hobbs. Met haar reizen we naar onze eindbestemming, Catoosa. Oftewel Destination Catoosa. Wij starten de motor, jij je riem vast en we zeggen genieten.

En met een lekkere Western Swing beëindigen we deze week onze rondreis door de US of A, die we hier ook wel On the Road to noemen. Eind vorige eeuw debuteerden de Starroom Boys, afkomstig uit Athens in Georgia, met Why Do Lonely Men and Women Break Each Other's Hearts? Helaas ging hun toenmalige platenmaatschappij failliet en viel de plaat tussen wal en schip. Geen promotie, slecht verkrijgbaar. Gelukkig wordt dat probleem nu een kleine 30 jaar later opgelost door het Strolling Bones label. 25 september aanstaande komt het album officieel uit. Had ik in de voorbereiding genoteerd, maar we kunnen nu dus zeggen dat dat de dag van gisteren was. Wij kunnen je er dus iets van laten horen. En wel naar dat heerlijke lied dat ik daarnet al noemde. Why do lonely men and women break each other's hearts? Hier zijn de Starroom Boys.

heerlijke country rock van zo'n pak een beet 30 jaar terug. En nu dus opnieuw beschikbaar dankzij het Strolling Bones label die het album van The Star Room Boys opnieuw heeft uitgebracht. Het was de voorlaatste en dat betekent dat we de laatste in deel 1 gaan draaien. En daarvoor de volgende informatie. Ze komt weer voor een tour naar Europa. De uit Vancouver, Canada afkomstige Melanie Dekker. Singer-songwriter met Nederlandse roots. Helaas wederom geen optredens in ons land, dus moeten we het doen met haar albums. En van het album Distant Star, waar het ook al op is te vinden, is hier nu speciaal voor haar fans opnieuw uitgebracht het lied Black Swan. Graag tot straks na de break.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Eén van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Welkom terug bij Stewtime. We trapten aflevering 507 af met een mooi vooruitzicht. We hebben 7 nachten voor de boeg om lekker los te gaan. Je hoorde Moon Mulligan en zijn 7 Nights at the Rock. Het werd als single door Mulligan opgenomen bij het King Label op 26 januari 1956... en op 3 maart van dat jaar werd het uitgebracht. Dit klassieke rockabilly-nummer werd geschreven door Buck Trail, Henry Clover en Louis Innes. In deel 2 straks nog 2 tracks van Used Parts, ons album van de week. En deze week is die van Jeffrey Halford samen met zijn Healers. We brengen een eerbetoon aan de Nederlandse country-artiesten. En daarnaast nog een evergreen moment. En we hebben ook nog een tweede twin song. Dat allemaal straks. Eerst door met een lied uit eigen land. Hans van der Velde is een zingende servicemonteur uit Gramsbergen die zo'n 40-plus jaar geleden op een personeelsfeest voor het eerst zijn zangtalenten liet horen. Naast coverwerk van bijvoorbeeld Elvis Presley, Bruce Springsteen en Neil Diamond brengt Hans ook eigen werk. En zijn laatste single ga je nu horen. Here at the Bar.

lange tijd niets van Buddy Miller te hebben gehoord, verscheen er onlangs op het New West Label zijn titeloos album. Diverse collega's begeleiden hem en vandaag hoorde je hem samen met een zangeres waarvan ik ook al langere tijd niets heb gehoord, Leanne Womack. En samen zongen ze Stop Me. Ja, en dat hebben ze inmiddels gedaan, maar wij gaan dat nog niet doen, want we zijn aangekomen bij onze rubriek The History of Dutch Country Music. En daarmee zijn we aangekomen bij ons eerbetoon aan de Nederlandse country artiest. Vandaag doen we dat met een zanger, te weten Jack Jersey en de band Somerset. En ze werden aangeleverd door de man die ook zorgt voor de Twin Songs, Pieter Groenhagen. Jack Jersey werd geboren in Chimahi, en dat ligt op Java. En dan zijn we in Indonesië in 1941 en overleed in Roosendaal op 26 mei 1997. Hij componeerde en produceerde voor een groot aantal artiesten en die brachten hits voor bijvoorbeeld Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Hij was ook de schrijver en producer van het lied Comment ça va van de Shorts in 1983 en had een solo-carrière die, als je al zijn hits achter elkaar zet, hebben ze meer dan 2,5 jaar in de hitlijsten gestaan. Vandaag eren we hem met zijn After Sweet Memory Song. En dat is te vinden op het album Jack Jersey Sings Country. En dat werd in 1976 door het Universal Label uitgebracht. En dan de band Somerset. Het is een groep uit Driebergen met de broers André, Ronald en Hans Sommer. Later meer groepsleden, onder andere de zangeressen Rosina Lauwaars en Astrid Mars. Aanvankelijk onder de naam Hans Sommer en Somerset, maar dat veranderde later, zoals gezegd, in de naam Somerset. Ze begonnen in de hoek van de countrymuziek en scoren in de jaren 70 grote hits. En daarbij denk ik aan 1975, Almost Persuaded, en een jaar later Another Lonely Night. Rond 1980 is hun muziek meer pop georiënteerd. Van hun album Somerset, door het Delta-label in 1967 uitgebracht, kun je straks luisteren naar Nashville, Tennessee. Maar eerst is hier Jack Jersey, After Sweet Memories.

We hebben inmiddels de Stetson Hat weer opgezet. Na ons eerbetoon aan de Nederlandse country duiken we in de rubriek Twin Song. En doe dat vandaag met Old Red. Het lied vertelt het verhaal van een gevangene die een gevangenisstraf van maar liefst 99 jaar uitzit in Georgia. En die de legendarische speurhond van de gevangenis uiteindelijk slim af is door een listige ontsnapping. James Bo Bohan, Don Goodman en Mark Sherrill, dit drietal, zij schreven het lied. En George Jones, die nam het voor het eerst op. Old Red voor zijn 1990 album You Oughta Be Here With Me, dat door Sony is uitgebracht. De twin-uitvoering, die komt van Kenny Rogers, Old Greybeard. Hij nam het in 1993 op voor zijn album If Only My Heart Had a Voice. En dat werd dan weer door het Capitol label uitgebracht.

Ja, een mooi staand slot aan dit heerlijke komische verhaal over Old Red, de speurhond van de gevangenis uit Georgia, die ook vanwege de liefde op het verkeerde spoor werd gezet. Uitgevoerd vandaag door George Jones en Kenny Rogers, gaan we door met ons album van de week, waarbij we de spotlight richten op Used Parts van Jeffrey Halford en zijn Healers. Op 11 september kwam op het Shoeless label het album Used Parts, het 9e album van Jeffrey Halford uit. 10 songs staan er op deze nieuwe schijf die opent met het bluesy Bright Lights. Met versregels als I'll play it in Natchez, I'll play it in Amsterdam. En daarmee wordt direct duidelijk dat hij aan beide kanten van de waterplas is te vinden om zijn groeiende schare fans wereldwijd te bedienen. Naast de Healers zorgen ook zijn kinderen Aaron en Hannah Halford voor bijdragers, net als de muzikanten Tom Heyman en Myron Dove. Vanaf 25 september tot half oktober zijn Jeffrey Halford samen met zijn Healers op diverse locaties in ons land te vinden. En wil je weten waar en of dat in de buurt is, ga gewoon even naar dat bekende www enzovoort. Songs die na het beluisteren bij mij zijn blijven hangen zijn het bluesy Bright Lights, het accordeongedragen walslied Corazon, de ballade Living Worthwhile en Don't Turn the Lights Out and Rhythm of the Rails, die kan ik ook waarderen. Een speciaal plekje heb ik voor de cover-uitvoering van Bill Wyman's Mississippi Flyer. Nou, en dan zeg ik tot besluit, de overige nummers van Used Parts, die ga je natuurlijk zelf ontdekken en waarderen. En ik wens je daarbij alvast veel plezier. Wij gaan afsluiten met twee heerlijke songs. Straks Corazon, maar eerst de cover van Bill Wyman, een train song. Hier is Mississippi Flyer.

0: Tot zover het voorstellen van het album Used Parts van Jeffrey Halford en zijn Healers. En ondertussen heeft de souschef de muziek horend bij de Evergreen-rubriek klaargezet. En hij staat deze week in het teken van zwart. Black is het 8e studioalbum van de Amerikaanse country-artiest Dierks Bentley. Het werd uitgebracht op 27 mei in 2016 door het Capitol Record label. En Bentley legde uit dat het album gaat over relaties en dat het dezelfde persoon is, of de persoon volgt, gedurende de hele tracklist, waarbij verschillende relaties dan centraal staan. Uit 1990 komt Lacey J. Dalton met Black Coffee van haar album Lacey J. Het lied bereikte de 15e plaats in de hitlijst en werd daarmee haar laatste notering, omdat ze, zoals veel van haar generatiegenoten, is ingehaald of werd ingehaald door nieuwe, jongere country-artiesten. Dus zeg ik dan op deze plek maar even extra genieten van haar zwarte koffie. Uit 2002 komt het lied Long Black Train van Josh Turner. Het is de tweede single van het gelijknamige album uit 2003. En met deze zwarte trein als metafoor vertelt Turner een verhaal over het weerstaan van de verleidingen van de duivel.
1: The moon outside.

0: Train.
1: De Evergreen rubriek zit er weer op voor deze week. Je hoort de trein doorrijden. En dat gaan wij ook doen. We gaan nadenken over een volgende Evergreen. En als we naar de dienstregeling, het menu van vandaag kijken, dan hebben we nog twee te gaan voordat we de show afsluiten. De voorlaatste, die komt van de groep Jane's Party. Vier vrienden vonden elkaar tijdens hun studietijd in Toronto in 2008-2009... en begonnen de indieband Jane's Party. Van hun aanstaande album Avalanche is hier Ships on an Ocean.

0: indieband Jane's Party en hun Ships on an Ocean. Daarmee kwam er bijna een eind, want dat was de voorlaatste. En dat betekent dat de souschef de laatste heeft klaargezet. De groep American Blonde sluit de show vandaag af. In juli verscheen al de single Delta Home. En op 2 oktober aanstaande ook de EP met dezelfde titel. Het zal worden uitgebracht op het Southern Halo label. En namens de souschef zeg ik, heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date, die is voortaan op de vrijdagavond om 6 uur precies hier op Groningen 1.
1: Hey y'all, we're American Blonde and here's our new single.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Wat is het nummer afkomstig uit het jaar 1982? Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is de komende twee uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Utzi op mijn lijstje staan, even als Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Even als de Easy Beats en nog meer dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Nights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You, Say Me. Plaatwerk.

is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoor je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en Salto met Jamaican. Oftewel Bam Bam. En daarvoor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Day.

ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje uit het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. En het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80 jaren eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van Jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen. En Glory Days. En door in Plaatbeek nu met DJ Utzi en Nick P. Met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door in plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats.

Het is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Harders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwekers. Houden we gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit. En in 1977 werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele groot hit. Daarna bracht Hal Melvin en de Blue Notes het nummer opnieuw uit. Maar ja, dat kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En er werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uur het programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Too Unlimited. Semino Rossi, dan zie ik nog de Spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan, Pedaalhemmer en Roy Arines. Hummens Hummets en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens. En allerlei dingen die daar tussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoorde gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dot en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshof met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What a Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalig muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi en Rood Sindiro. Zijn.

Het is muziek uit het jaar 2000, Melanie C, samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras. In het jaar 2002. Melanie C dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint Die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

blauwe zetel dollar toe.

kennen ze natuurlijk van die groot hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke plaat trouwens. En daarvoor draaien we P. Dahlemmer en Roy Arenas met Grenens Light. We begonnen met Mud en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Oké, rock'n'roll uit Loppersum. Peter komt uit Loppersum. Ik zelf kom uit Zeeland. Ik versta ook geen woord van wat we nu gaan zingen. Het is een lied over de toren van Loppersum. Het is geschreven door de dominee van Loppersum, dominee van Leeuwen. Het heet De Lopse Toren. Rock'n'roll.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gelicenseerd radio zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.
1: Okay, you guys ready?
2: Everybody's.
1: Yeah. Okay, action.

0: Clean Bandit hoorde hier op Jonge Wild. Groningen 1, goedenavond. Het is zaterdagavond 26 september alweer, 2026. Het is net iets over 6, week 39, jaargang 6, seizoen 7, aflevering 272. Goedenavond, Jan Hebes.
1: Wat een lekker weertje, joh.
0: Heerlijk, hè?
2: Indian Summer. Ik hoorde van de week op RTV Noord, Radio Noord, hoe heet dat tegenwoordig? Weet ik niet eens. Olle Wiem Summer noemen ze dat. Wat wij dan een Indian Summer noemen, noemen ze dan in Gronings een Olle Wiem Summer.
0: Oh, en dat was voor jou.
2: Ja, dankjewel. Heks. Wat kun je van ons verwachten? Deze uitzending van Jong en Wild, het radioprogramma van het Jongerenwerk van Welzijn Westerwolde. Natuurlijk onze vaste items, zoals, noem eens wat, de Game Bios en Spotify, Top 5, Jong en Wild, Nieuws, Piraat van de Week. Trend of Trash. Spot. Ja, dat.
0: Genoeg.
2: Heel veel muziek. Dat ook. Troy Sivan. Party.
3: Party in the park. Party in the bush. Party under the bridge. Party at the restaurant. Party at the club. Party in the day. Party in my house. Party on the way to the party at the park.

0: Ja, zeg maar wat erin zit, Jan.
1: Ik dacht een sampletje van Madonna. Dacht ik hoor.
0: Kom hoor.
1: Troy Sivan.
0: Perfect vibes.
1: Party.
0: Ja, jongerencentrum van Sporen Winschoten is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of even met Aad of met Rens. Via nummer 0611920677 of stuur even een DM.
1: Ook onze jongerencentra zijn natuurlijk voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check dan welzijnwesterwolde.nl voor de droogste van onze centra en ook onze komende activiteiten.
0: Ja, en de klinkerbezoek je straks voor het Tellelikken Festival met van alles op verschillende podia vanaf 7 uur.
1: Fox Stadskanaal bezoek je voor Sluis. House music bij Fox Nightlife van 8 uur vanavond tot 1:30 in de nacht.
0: Ja, en feest nu het nog kan in rendering later vanavond met Ancora, Dutch Boys, Lara Mila en DJ Lars.
1: Jan Dino komt naar het theater van Van Berenstein in Veendam zo dadelijk en er is nog een enkele kaart.
0: Ibiza Night in Club La Luna in Winschoten op vrijdag 2 oktober met vanaf 10 uur The Sound of Ibiza.
1: En mocht het Atlas alles weer op orde hebben na de lekkage, dan komt Waylon naar Emmen en is dus te bewonderen op het podium van het Atlas op vrijdag 2 oktober.
0: Herfstfair in Stadskanaal bij de Samskerk op 3 oktober vanaf de ochtend en van alles te doen hier.
1: Een padeltoernooi in Vlachtwedden bij de Dribbel op 3 oktober. En je kunt je meer info krijgen en aanmelden via aanmelden@sportplazavlachtwedden.nl.
0: De Ruitenaar loop op 3 oktober. En hardlopen kun je deze dag 12, 18, 25 of zelfs 30 kilometer langs het Ruitenaar-kanaal.
1: Sodom Metal Night in Café Carambol op 3 oktober in Winschoten. En dat vanaf 8 uur in de avond.
0: Tribute of Amy Winehouse op het podium van het Atlas en dat op zondag 4 oktober.
1: Een pubquiz in Café Carambol in Winschoten en dat vanaf 7 uur in de avond op zondag 4 oktober.
0: En de Bee Gees coverband Main Course komt naar Stadskanaal en dat allemaal op 7 en 8 oktober en er zijn nog enkele kaarten.
1: En als laatste met nog een enkele kaart in het Geert Thijs in Stadskanaal, Bauke Rocks Elvis op 9 oktober.

0: Bioscoop en Spotify Top 5.
1: Terwijl ik nog even zeg dat dit live again was van Halo Third Party Dubvision en Matisse en Zatko.
2: Dan gaan wij door naar de Game Top 5 van week nummer 39. En hier onderaan de lijst vinden wij Mario Kart 8 Deluxe. En deze is voor de Nintendo Switch.
1: Ook voor de Switch, de Nintendo Switch Sports Game op nummer 4.
2: En op nummer 3 vinden wij deze week Splatoon Raiders. En deze is ook voor de Switch 2.
1: Ook? Nee, die is voor de Switch 2. Die vorige twee waren voor de Switch. Wel goed lezen, hè? Voor de Switch 2 op 2 ook Donkey Kong Bonanza.
2: Nummer 1 vinden wij Mario Kart World. Ook voor de Switch. Dat is 2.
1: De Bioscoop Top 5, week 39. Op nummer 5.
2: Vienna.
1: Op nummer 4, Minions and Monsters.
2: Op nummer 3, Paw Patrol met de dino-film.
1: Op nummer 2, nog net zo nummer 2 is vorige week, The Odyssey.
2: En op nummer 1, Spider-Man met de Brand New Day. Dan gaan we door naar de Spotify Top 5 van week 39. En onderaan deze lijst vinden wij Boom van Samuel Welten en Russo.
1: Op nummer 4, Niemand wil een Yuri. Niemand wil een popster van Isabel Asscher.
2: Op nummer 3, Alleen jij van Milo laat het lukken.
1: Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben, dames en heren. En op nummer 2, een van de favo's van Yuri na een weekje soebatten. Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.
2: Ja, en weet je wel, het is een hele top 5 alleen uit Nederlandse nummers bestaat. Dus dan verklap ik je ook alvast dat nummer 1 100 tranen is van Culas, Antoon en Boef.

0: banen.
1: Wist je dat je?
2: Juri, wist je dat? Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten een paar weken geleden 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De wagen die de insecten vervoerde raakte van de weg en de bestuurder werd vervolgens honderden keren gestoken. Het busje in de noordelijke staat North Dakota trok een aanhangwagen met 600 tot 800 bijenkorven. En dat schrijven lokale media. De chauffeur moest uitwijken voor een auto, waardoor de wagen op zijn kant belandde. De chauffeur kon gauw uit het busje klimmen, maar werd toch aangevallen door honderden bijen. Hij rende naar de nabijgelegen Cheyenne-rivier om aan de bijen te ontsnappen. Sprong daar dus ook in. De man is voor behandeling toch nog naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de weg was urenlang afgesloten, zodat hulpdiensten de bijenkasten konden opruimen. Imkers uit de omgeving, een stuk of 12, hebben erbij geholpen om deze 2 miljoen bijen, die heel goed zijn natuurlijk voor de natuur, weer terug te brengen in die bijenkasten. Bewoners die allergisch zijn voor bijen werden geadviseerd natuurlijk middels een Amerikaanse Amber Alert om binnen te blijven. 2 miljoen.
3: Dat is niet best hoor.
2: Dat wordt gewoon donker in de lucht als die achter je aangaan.
3: Dat denk ik ook. Maar bijen steken toch niet?
2: Kunnen wel steken. Zeker wel. Alleen doen niet zo gauw.
3: We gaan luisteren naar muziek.
2: Oh ja? Waar naartoe?
3: Robbie Williams.
2: Oh, heeft een nieuwe.
3: Met Miss Monique. Beauty and Us.
2: Oké. Okay.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? Nou, schrik niet. Geen Eredivisie of andere Europese voetbalcompetities voor de aankomende 3 weken. Wel KKD. De nationale competities beginnen namelijk pas weer rond 9 oktober. En dat allemaal door een nieuwe opzet van de Nations League. Deze nieuwe opzet begon namelijk afgelopen donderdag en duurt maar liefst tot 6 oktober. Betekent dat het Nederlandse elftal inmiddels tegen Duitsland heeft gespeeld en dan morgen weer aantreedt tegen Servië. Komende donderdag spelen ze dan tegen Griekenland en dan volgende week zondag als laatste van deze reeks van 4 weer tegen Servië thuis. Andere wedstrijden die het checken dan toch echt even waard zijn, zijn Engeland tegen Spanje. Die begint straks om 20:15. En Noorwegen tegen Portugal morgenavond na de Oranje wedstrijd. En maandagavond België tegen Frankrijk. En daar is ook een Nederlands tintje aan, hè, aan België. Dinsdag nog Spanje tegen Kroatië. En dan Italië tegen Frankrijk op vrijdag. En de grote prijs van Azerbeidzjan is inmiddels verreden vanmiddag. En heb je die gemist, dan kan je die nog terugkijken via Viaplay. We houden ons nog even stil voor de mensen die het liever uitstellen om gewoon morgen te kijken of zo, weet ik veel. Het volgende weekend gaat de caravaan dan door naar Bahrein. En daar is de Grand Prix volgende week om zondag om 9 uur in de ochtend. Ja, en wat kunnen we dan nog wel zien aankomende week? Darts is aankomende maandag begint dat weer. Kan je de hele week naar dart kijken. En er doen genoeg mensen mee. Marco van Gerwen, Gian van Veen, noem ze allemaal maar op. Even kijken, wat dan nog meer? De Marathon van Berlijn morgen. Hier en daar nog een wielerwedstrijd, zoals het WK wielrennen morgen nog in Montreal. En de weken daarna ook de marathons van Amsterdam en New York. Dus ik zeg genoeg te zien op het sportgebied.

0: Miley Cyrus hoorde je met Let's Get Married.
1: Nou, niet met jou.
0: Nee, gelukkig niet.
2: Jong en Wild. Nieuws.
1: De nieuwsrubriek in Jong en Wild met informatie die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er achteraan. En waarom praat ik nou een beetje raar? Ik praat een beetje als ik geen tanden meer heb. Want let op. Een bezoek aan de tandarts lijkt voor veel mensen iets vanzelfsprekends, maar in de praktijk ligt dat toch anders. Zeker wanneer er op het eind van de maand wegens te weinig geld ruimte overblijft om een controle te kunnen betalen en die daardoor dan ook wat minder dringend aanvoelt. Dat is niet zonder risico, want kleine problemen konden ondertussen groter worden in je gebit en of met je tanden. Vooral bij jongere volwassenen, jongeren dus, blijkt geld een belangrijke rol te spelen bij die beslissing over het wel of niet gaan naar de tandarts. Nieuw onderzoek maakt namelijk duidelijk hoe groot die drempel inmiddels is. 1 op de 3 mensen onder de 35 jaar heeft een bezoek aan de tandarts al eens uitgesteld, omdat er gewoonweg geen geld is. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijk ziekenfonds Helan. Het cijfer laat zien dat tandzorg voor een aanzienlijke groep jonge volwassenen niet zomaar een vaste jaarlijkse afspraak is. Een controle uitstellen kan op termijn natuurlijk geld besparen, maar dat betekent niet automatisch dat het uiteindelijk goedkoper wordt. Een tandarts kan tijdens een controle beginnende problemen vinden in je gebit, voordat er dus een uitgebreider iets nodig is met je tanden of kiezen. Een klein gaatje of beginnend probleem aan het tandvlees kan later meer zorg vragen wanneer je daarmee blijft rondlopen. Dat maakt de financiële drempel dus erg lastig. Net mensen die proberen kosten te vermijden kunnen uiteindelijk dus erachter komen dat een behandeling duurder uitvalt, omdat het dus gewoon niet goed gaat met het gebit. Een jaarlijkse controle overslaan kan daardoor later ook gevolgen hebben voor wat je zelf moet gaan betalen. Het systeem, het ziekenfondssysteem, is net bedoeld om regelmatige en preventieve tandzorg aan te moedigen. Ga jij jaarlijks of halfjaarlijks?
0: Ik probeer halfjaarlijks, maar ik heb angst voor de tandarts.
1: Nee, dat snap ik. Dat speelt natuurlijk ook mee. Je hebt natuurlijk de angst en je hebt natuurlijk het geld. Wij gaan wel halfjaarlijks. Het is het minst leuke wat ik doe. Daar ben ik heel eerlijk in, maar het hoort er wel bij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe doe je dat dan, die angst overwinnen? Zet je je verstand op nul, blikken oneindig, ga je toch heen? Of hoe doe je dat?
0: Ik heb een tandarts die bij alles wat hij doet gelijk eerst een paar spuiten in mijn mond zet.
1: Oh, je wilt gewoon geen pijn, je wilt niks voelen?
0: Nee.
1: Oké. En Noor al geweest?
0: Noor is 1 keer geweest, ja.
1: Ja, bij jou op schoot neem ik aan of bij Michelle op schoot. En dan voor de eerste keer, oké. Dus ja, de tandarts uitstellen omdat je geen geld hebt, kan dus je geld besparen. Maar de problemen kunnen uiteindelijk groter worden.

0: Aha, dat Dream Koi C. En daarvoor hoorde je Naomi met I Wish I Never Met You. En nu...
1: Throwback Saturday.
2: Ja, welk item gebeurde er op de datum in dit jaar? Op 26 september in het jaar 1969 bracht de Engelse band The Beatles haar legendarische album Abbey Road uit. The Beatles was een rock- en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. En de groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting bestond uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Eerdere leden waren Stuart Sutcliffe, denk ik, Pete Best en Chess Newby. Al vrij snel na hun doorbraak kregen de leden van de Beatles te maken met hysterische reacties van voornamelijk jonge tienermeisjes die tijdens concerten de muziek met hun gegil overstemden. En voor dit gedrag raakte de term Beatlemania in zwang. En tijdens hun carrière verrichtten de pioniers werk in de geluidsstudio, waarvoor ze in de brede kring lof oogsten. En onder hun invloed groeide de popmuziek uit van één op de Amerikaanse rhythm en blues gebaseerd genre tot een veel breder georiënteerde muzieksoort.
0: En eigenlijk hadden we nu even een nummertje moeten draaien van de Beatles, alleen hebben we daar geen gepast iets voor kunnen vinden. Dus doen we het met wat anders, doen we met Kim Petras. Autobaan.

0: en Brian V.
1: Ome Duo's Pot.
2: Ja, wel gerecht kun je als student gaan maken voor maar een paar euro en natuurlijk wel gezond. Fusilli met salami en mozzarella. Voor 4 personen heb je hiervoor nodig 350 gram fusilli, 2 eetlepels olijfolie, 1 ui, gesneden in dunne ringen alsjeblieft. En 250 gram salami, ook in kleine stukjes. Een halve eetlepel verse rozemarijn, het liefst gehakt, de naaltjes dan. 100 ml kookroom, 1 bol mozzarella en ook deze in blokjes. En dan, kook de fusilli met zouten beetgaar. Verhit de eetlepels olijfolie en fruit hierin de ui licht bruin. Voeg de salami, verse rozemarijn toe en bak deze ongeveer 3 minuten mee. Giet de pasta af en vang een beetje kookvocht op. Schep de pasta door het salami-mengsel en voeg een scheutje van dit kookvocht toe. Verwarm en voeg zonder te koken de kookroom en mozzarella toe. Serveren als de mozzarella licht gesmolten is. Wat je nog kunt doen, vervang de mozzarella eens en de kookroom eens door gorgonzola en gezeefde tomaten. Wij zeggen, eet smakelijk.

0: Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Becky G. Welkom bij het tweede uur van Jong en Wild.
1: Hoe kom ik aan mijn trekker?
0: Ja, een top 3 met nieuwe series en of films die je checken nou echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor deze week en aankomende maand. Op Amazon Prime, daar beginnen we mee. Op nummer 1 vinden we The Mankoff Method. Methode. En op 2 vinden we Just Brief. En op 3 Social Media Killed the Movie Star.
2: Apple TV op nummer 1 Dark Matter seizoen 2. Op nummer 2 Slow Horses seizoen 6. En op nummer 3 Ted Lasso seizoen 4.
0: Gaan we naar Disney Plus. Op nummer 1 vinden we Sherlock. Op nummer 2 American Dad seizoen 21. En op nummer 3 Wolven, een spel van list en bedrog seizoen 1.
2: HBO komt met een nummer 1 Line of Fire seizoen 1. 90 Day Diaries seizoen 8 op 2. En Last Week Tonight with John Oliver seizoen 13 op 3.
0: Dan gaan we naar Netflix. Daar vinden we op nummer 1 Kian's Bizarre B&B seizoen 2. Op nummer 2 vinden we Minerva Academie seizoen 1. En op nummer 3 Nimesh Patel Lucky Lefty.
2: Pathé, schrik niet, het blijkt weer populair te zijn. Op nummer 1 Basje en Adriaan op reis door Amerika deel 1. Op nummer 2 Basje en Adriaan op reis door Amerika deel 4. En op nummer 3 One Last Shot.
0: Wel heel raar dat nummer 2 en 3 dan er niet in staan. Maar dat mensen dus één heel leuk vinden en deel 4.
2: Ik heb er 6 keer naar gekeken en dit was het. En op nummer 4 in deze lijst, die nemen we dan niet mee, was aflevering 5 van Basje en Adriaan.
0: Gaan we naar Sky Showtime. Op nummer 1 vinden we Brave New World. Op nummer 2 vinden we Mobland, seizoen 2. Trouwens, een hele goede serie.
2: Ja.
0: En op nummer 3 vinden we Special Ops Lioness, seizoen 3. De laatste afleveringen.
2: Videoland op nummer 1, Turned On, Dirty Sexy Money, seizoen 1. Op nummer 2, een Alpine Holiday. En op nummer 3, Een Nieuw Leven in de Zon, seizoen 3.

0: Dutch House Parties, hoor je?
1: De Piet Piraat van de Week, zeg maar.
0: Zeg maar even, ja, wie hebben we deze week gekozen?
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
0: Nou, Epi en Epi was een Nederlandse zangduo bestaande uit nichtjes Epi Hiemstra en Haweltje Epi Postma, die in de jaren 80 tweemaal een hit scoorde met het lied Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Eind jaren 70 richtten de nichtjes Epi en Epi op. Al snel scoorde het duo een grote hit met Ik lig op mijn kussen stil te dromen, een cover van Henk Locklins met Send Me the Pillow That You're Dream On. In 1981 scoorde het duo nog een paar hitjes en in 1983 ging het duo uit elkaar nadat Epi Hiemstra een eigen carrière wilde beginnen. En in 1989 namen Epi en Epi enkele nieuwe nummers op. Ook werd van Ik lig op mijn kussen stil te dromen een house remix uitgebracht die in Nederland in de top 10 haalde. Deze house versie was de eerste Nederlandstalige house hit. Na dit succes ging het duo opnieuw uit elkaar om elk een solo carrière te beginnen en om later in 2007 weer opnieuw bij elkaar te komen. En zo gingen ze ook in 2011 weer bij elkaar weg. Dat mag de pret niet drukken, dus gaan we luisteren naar Lig op mijn kussen stil te dromen. Hoor je nu?

0: Hij is van de maffia.
1: Oh, ik dacht, jij hebt voor mij gedaan omdat ik even weg moest. Dat doe ik voor jou, maar dat gaat dus niet hoor. Hepie en Hepie liggen op mijn kussen stil te dromen. En net dus de nieuwe Nino Cello, Young Allen, Luca Ferrand, Tony Montana.
2: Sorry, alles gaat weer fout vandaag. Nee, ja. Dit valt wel mee.
1: Fake news flash.
2: Welk voor waarheid aangenomen nieuws hebben we deze week tegengekomen? Van de inslag van de afgedankte SpaceX-raket op de maan bestaan voor zover bekend geen videobeelden. Wel zijn de foto's van de inslag plaatsen voor en na de impact. Toch circuleerde op social media een spectaculair filmpje dat de botsing zou tonen. Volgens meerdere experts gaat het niet om authentieke beelden, maar om een animatie. Een afgedankte raket van SpaceX ruimt het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk sloeg in op de maan. En na 1,5 jaar door de ruimte hebben gezweefd is het stuk metaal van 8700 kilometer per uur ingeslagen. Om meer te weten te komen over de video gebruiken we Google Lens. Google Lens gaat via een momentopname van de video een omgekeerde zoekopdracht doen om te checken waar de video online nog opduikt. In de korte beschrijving van de pagina lezen we Inspired by Real Events. Geïnspireerd door echte gebeurtenissen, geen weergave van de realiteit dus. Het is dan onmogelijk dat de video die op 12 maart werd gepost de inslag van de SpaceX-raket op 4 augustus weergeeft. Dus, Boystadem, ja.
1: Waarom moet alles nou door de mangel gehaald worden? Kunnen we niet gewoon normaal doen en gewoon dat laten zien wat gewoon waar is? In plaats van al dat...
2: Maar dan is de vraag, wat is waar?
1: Ja, dat is ook weer zo. En anders dan hadden we het rubriekje ook niet meer.
2: Precies, zo is het ook.
1: Ja, precies. Fireball DML, Jazz World en Tukutela met Imali.

0: De kraaien hoorde je met Verdwaald en daarvoor hoorde je Fire... Fireboy, sorry. Excuses.
1: Studiebreekje.
2: Welke tip hebben we voor je om je studie zen en of makkelijker te maken? Ja, de toetsenweken, overhoringen, schoolonderzoeken, hoe je het ook wilt noemen, het komt er allemaal weer aan natuurlijk. En je zit er misschien alweer helemaal in het schoolgebeuren, vroeg opstaan, huiswerk maken, leren. Wij zijn er in elk geval weer om je met je onze tips hopelijk zo goed mogelijk te helpen, voor te bereiden en al het andere. Want ja, net voor de herfstvakantie zal anders leven moeten gebeuren, denk ik, hè? Nog een paar toetsen.
0: Denk ik wel, meestal is dan weer de toetsweek.
2: Toetsweek. Ja. Puntje 15, tip 15, wacht met overhoren. Ben je klaar met leren? Wacht dan echt nog even een uurtje of zelfs meer voor je iemand gaat vragen om je te overhoren. Op deze manier kunnen je hersenen namelijk verwerken wat je geleerd hebt, waardoor je het beter onthoudt wat je daadwerkelijk allemaal hebt geleerd. Want hoe makkelijk zou het zijn om na het leren direct te worden overhoord? Je weet het dan meestal nog wel. Geef jezelf dus even de tijd en ruimte om het te verwerken in je hersenen, zodat je het beter opslaat en laat je dan later op een later moment overhoren over de stof die je hebt geleerd.

0: Voordat ik heb gezegd dat we eerst hebben geluisterd naar Timmy Trumpet. Alle Farben featuring Alex met Chase the Feeling. En zojuist een nieuwe van Shakira. En zij doet het samen met Maluma in het nummer Agua.
1: Trend of trash.
0: Oftewel mode of rommel.
2: Mode of rommel? Ja. Oh, welke trends zijn we tegengekomen? Dus dan hebben we het over gadgetkleding of andere dingen. Wat vinden wij hiervan? iPhone heeft zijn nieuwe 18-series uitgebracht. De 18, de 18 Pro en de 18 Pro Max. De drie modellen dus, zoals ook Samsung al een poosje doet met de standaard S-modellen. De S, de S Plus en de S Ultra. iPhone wacht nog even met het uitbrengen van het standaard 18-model. Ook het meest logische, het goedkoopste model. Maar heeft dus wel al de Pro en de Pro Max uitgebracht. De belangrijkste voordelen van de iPhone 18 zijn de snelle A20 Pro chip, de sterk verbeterde camera met een variabel diafragma en een langere batterijduur ten opzichte van de 17. De krachtige chip is gebouwd op een 2 nanometer proces. Hierdoor werkt de telefoon heel snel bij zware taken en zware games en is hij klaar voor Apple intelligentie. De 48 megapixel hoofdcamera past zich automatisch aan het licht. In het donker vangt de lens zo'n 50% meer licht op voor scherpere foto's en ook kun je de instellingen zoals sluitertijd en diafragma voortaan zelf regelen. De batterij gaat wel tot 34 uur, dat is voor de Pro, en 36 tot 45 uur voor de Pro Max mee bij het afspelen van video.
0: Ja, dat is nog eens.
2: Opladen tot 50% duurt slechts een kwartier met een krachtige lader en de batterij gaat wel tot 34, wat we net al zeiden, tot maximaal 45 uur mee.
0: De Apple iPhone 18 dus. Ja. Ik zag al wel een reviewtje voordat je erover begint. Dat je de 18 Pro Max hadden ze ten opzichte van die Samsung S26 Ultra.
2: Ja.
0: Ja, qua specs maakte elkaar dat niet veel, geloof ik.
2: Nee, en ik las dat Apple ook nu komt met een foldable telefoon.
0: Oh, net als Samsung?
2: Ja. Okay. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Maar die moest die kosten? 4500 of 3500 euro?
0: Volgens mij kost dit toestelletje al iets van 1400, 1500 euro.
2: Dat is echt absurd.
0: Dat is niet zo hoor.
2: Dat is echt absurd. Ja. Jij weet, hè, ik mag ook een nieuwe telefoon al een tijdje.
0: Jij bent ook aan het zoeken.
2: Ik ben aan het zoeken. Ik wil graag de
0: Fold?
2: Ja.
0: Fold.
2: Ja, Fold 8. Lijkt me wel grappig.
0: Ja, eerder waren die dingen bedoeld om gewoon te bellen, te sms'en en te sneken. En tegenwoordig moet je erop kunnen koken, bakken, je socials bijhouden. Wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde. Noem het allemaal maar op. Wij gaan luisteren naar muziek, dames en heren. Wij gaan luisteren naar Val du Son, Agawa.

0: Naar aanleiding van de nieuwe GTA-film en of spel was dit Travis Scott en zijn nummer Rhino.
1: Ja, Leute, we hebben die nieuwe gasten. Juri's Wochenende-tip.
2: Weet je waar het ook tijd voor is?
0: Juri's Wochenende-tip.
2: Ook, maar ook voor Oktoberfesten.
0: We zijn al begonnen, vriend.
2: Ja, dat zeg ik. Eigenlijk is dat wel raar, want ze noemen het Oktoberfest, maar ze vierden het allemaal in september.
0: Die is de dooi al gevallen.
2: Echt?
0: Ja, er is iemand bij zo'n...
2: Te veel bier gedronken.
0: Ja, nou, dat zou wel een werknemer. Die is bij zo'n gondel gaan staan of zo.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk op een verkeerde platform, maar die is er niet meer.
2: Oh, dat is niet best.
0: En waarschijnlijk had hij inderdaad na afloop van zijn shift... een van de 8 pullen bier die zijn vrouwelijke collega tussen de borsten had leeggedronken of zo. Dat is wel een kunst, hè, die dingen tussen je... Dan lopen ze gewoon met 8 of 10, 12 van die pullen. Maar je armen zijn toch helemaal naar de gallemiezen op het einde van zo'n... Maar ja, dan gaat het Oktoberfest, oké.
2: Wat staat er gepland de komende tijd, wat in deze rubriek nog net even wat meer aandacht aan ons verdient?
0: Oktoberfest, hè?
2: Kom gezellig naar de Herfstfair en in en rond de Samskerk in Stadskanaal. Er zijn verschillende kramen, ontdekt leuke producten zoals bloemstukken, tassen, kunst... of het drink gewoon gezellig, even een kopje koffie of thee. Met iets lekkers erbij. Er zijn ook loten te kopen voor een rad van avontuur met leuke prijsjes. Of koop lekkere rozijnenbollen of gevulde koeken. Ik heb hier nog een gevulde koek. Gebakken door de bakkerij Veenpakker, de Emmerkoppas, deze niet. Door onze eigen vrijwilligers worden de vers gebakken kniepertjes en spekkendikken verkocht.
0: Oh.
2: Oeh, lekker, ja. En verder zijn er tweedehands boeken te koop en kan er gesjoeld worden.
0: Moet je even opdenken, hè, tweedehands boeken. Die zijn dus al een keer gelezen.
2: Ja. Vind het grappig.
0: Ja, volgens mij.
2: En je helpt meteen mee aan iets belangrijks. De opbrengst gaat naar een restauratie van onze kerktoren.
0: Nou. Al dus onze volgende tip bij de Samskerk in de Stadskanaal. Er komen ook weer heel veel Halloween-optochten aan, hè, las ik. Halloween-feestjes, spooktochten, griezelbussen, griezel, weet ik veel. Daarover misschien volgende week.
2: Ik zit hier een heel jaar lang met een griezel.

0: of mis.
1: Ja, dat was dus onze hit of mis. Want onze jury heeft zijn verstand er even niet bij. Dat was dus Mau P. Vorige week was het Numidia met John West, onze hit of mis. En zij hebben het gered met het nummer Habibi. En zij staan inmiddels in de hitlijst. En hit dus. Deze week dus net gedraaid Mau P. En Mau P is de artiestennaam van Maurits Jan Westveen. Geboren in Amsterdam op 26 oktober 1996. Hij is bekend als Nederlands DJ-producer en brengt sinds 2014 muziek uit. In eerste instantie onder de naam Maurice West. En sinds 2022 als Mau P. Mau P's debuutsingle Drugs from Amsterdam verbrak het tipparaderecord door maar liefst 5 weken achter elkaar de nummer 1 positie te behouden. Hij voegde in 2023 Gimme That Bounce, Your Mind Is Dirty en Dress Code toe aan zijn muzikale arsenaal. Dat plus een aantal officiële remixes van onder andere Calvin Harris, Swedish House Mafia en Armaal van Helden. Onze hit of mis dus van deze week, net gedraaid, Mau P met Just a Little Bit More.
2: En dan gaan we nu luisteren naar The Magician en Nico D'Andrea met het Destiny.

0: Ja, Rapido hoorde je, Bankzitters en Robert van Hemert, de nieuwe van de Bankzitters.
1: Volg jij die serie al een beetje, Video Land?
0: Ja, geweldig, geweldig.
1: Elke week een nieuwe aflevering, of is het?
2: Elke week een nieuwe aflevering. De eerste twee afleveringen stonden de eerste week, zeg maar, erop. Wat heel grappig is, is... Ja, ik vind de Bankzitters leuk, dat weten wel veel mensen. Ik kijk ze op YouTube ook, elke dinsdag en elke vrijdag. Maar nu zijn ze dus ook naar Videoland. Op Videoland maken ze dus ook series. En hun eerste serie is, volgens mij... Ik weet niet precies hoe die heet. Volgens mij is het 7 dagen overleven of zo. Maar wat grappig is, als je de Bankzitters dus volgt... er zitten heel veel inside jokes in deze serie. Wat ik heel grappig vind. Maar voor de nieuwe kijkers... want bijvoorbeeld mijn vriendin, die kijkt normaal niet vaak met mij mee. Die weet wel wie ze zijn, maar daar houdt ze wel mee op.
1: Ja, precies.
2: Maar die vindt het ook heel grappig.
1: Oké. Okay.
2: En die zei zelfs vorige week dat ze dit leuker vindt dan Expeditie Robinson.
1: Oh.
2: En dat vind ik heel erg positief van mensen die... normaal niks met de Bankzitters hebben, maar dan zeg maar dit meekijken en dan zeggen van, oh, dit is eigenlijk best wel heel erg leuk.
1: Dus een aanradertje.
2: Ik vind het zeker een aanrader, ja. Okay. Maar ik moet ook zeggen, ik heb nu de Gentleman uit.
1: Dat is ook gaaf. Vond ik ook leuk.
2: Heb jij hem al uit?
1: Ja.
2: Ik vond hem heel vet. Dat vind ik altijd zo jammer aan dat soort series. Die worden dan...
1: uitgemolken?
2: Ja, te groot of zo.
1: Ja, er komt nog een seizoentje 3, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, die komt er. Dat heeft Netflix al aangekondigd.
3: Het is nu 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 12 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Crosby, Stills en Nash komen langzaam uit de fles.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km/u. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.